0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... Ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur. The best.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schensen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Working 9-to-5. Nou, laat ik het vandaag maar gewoon tot 12 uur houden. Dat vind ik lang zat. Maar u hoorde natuurlijk de legendarische Dolly Parton. Dolly Parton, welke op 25 augustus jongsleden overleed aan de gevolgen van kanker. En u zult begrijpen dat wij hier bij Crossroads Country Radio en in het bijzonder bij Country Moods hier ook bij stil gaan staan, want het is een van de grootste, zo niet de grootste country zangeressen die de wereld ooit gehad heeft. En

Ik denk dat zij moeilijk is te overtreffen. Maar ik heet u een hartelijk welkom, een welgemeend goedemorgen. En fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Ja, er komt heel veel van haar voorbij vandaag. We gaan even een beetje probeer ik door haar leven heen te gaan. Door u wat dingetjes te vertellen. Misschien dat u dat wel weet. Maar voor de mensen die haar niet zo van dichtbij, of in ieder geval zo bekend waren met haar. Want zij verdient een standbeeld. Zij verdient een eerbetoon. Zij verdient zelfs de naam van een vliegveld. Maar daarover straks meer. 9 to 5, daar begonnen we mee. En natuurlijk is onze drie platen meteen overeenkomst ook gewijd aan Dolly Parton. Ik heb geen dubbeldraaien vandaag. Bewust niet, omdat er al genoeg gedubbeld, gedriedubbeld, vierdubbeld, vijfdubbeld, zesdubbeld, zevendubbeld. Ja, noem het maar op. Dus Dolly is in de superdubbel, om het zo maar te zeggen. Maar voor het Dolly geweld hebben we ook Ray Price hier klaarstaan. Die denkt dan nog even aan de goede tijden. Oftewel, for the good times.

Hayley Steele, dat is de naam die u hoorde. En deze draaiden we op verzoek, want ook ja, natuurlijk hebben we de verzoekjes. En de verzoekjes van Johan. Eens even kijken, waar heb ik mijn mailtje hier? En deze Hayley Steele met Boyfriend, die draaiden wij voor Kimberly. Heeft één enorme mooie glimlach, uitstraling, waarvoor haar vriend is gezwicht en gevallen. Hij is de gelukkigste man van de wereld. Zo voelt hij zichzelf. Dolly, Rebecca Parton Dean. 19 januari 1946, Nashville, Tennessee. Overleden natuurlijk 25 augustus 2026. Was een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Haar bekendste hits zijn You Are, Jolene, 9 to 5, The Coat of Many Colors en I Will Always Love You. Parton was het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. Haar ouders waren Robert Lee Parton en Avie Lee Owens. Haar 11 broers en zussen waren dichter Willady Parton, David Wilburn Parton, Co Denver Parton, Robert Lee Bobby Parton, zangeres Stella May Parton, Cassie Nan Griffith Parton, Randall Hudson, Randy Parton, jeetje, Larry Gerald Parton, de tweeling, Floyd Estel Parton, Frida Estelle Parton, ja, ook een zangeres en actrice Rachel en George Parton. Ze groeide op in een arme familie op een tabaksboerderij van haar vader in Great Smoky Mountains bij Lucker's Ride, Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville. Een jaar later nam ze haar eerste single op. Op het Gold Band Records album. Of studio. Ook trad ze op in de Grand Ole Opry. Tevens uitgezonden via de radio. De dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond in Nashville. Op 30 mei 1966 huwde zij in Ringgold, Georgia met Carl Dean, die een asfalteringsbedrijf leidde. Dean overleed in maart 2025. Het paar had geen kinderen. Samen met haar man heeft Parton 5 van haar jongere broers en zussen opgevoed. Daar heeft haar bij neefjes en nichtjes de bijnaam Aunt Granny, tante, oma vertaald, opgeleverd. Miley Cyrus is een peetkind van haar. Parton overleed 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Ze startte haar carrière als zangeres bij een lokaal radio-televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde naar Nashville en in het midden van de jaren 60. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner, die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner Show te komen. Hier bleef ze 7 jaar. En hun duetten werden beroemd. Begin jaren 70 overschaduwde zij Porter en in 1974 vertrok zij om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Over haar vertrek schreef ze toen I Will Always Love You, dat een van haar grootste hits werd en later werd gecoverd door Whitney Houston.

Mama tried. U hoorde, even kijken, Merle Haggard natuurlijk. En deze draaide wel verzoek van Jan Heg. Ja. Dolly vergaarde grote populariteit als zangeres en componist en won meerdere Country Music Awards in 1968, 1970, 71 en 75 en 76. En in 77 won ze haar eerste Grammy Award. In de categorie Beste Vrouwelijke Country Uitvoering met haar nummer Here You Come Again. In 1980 won ze haar volgende twee Grammys in de categorie Beste Country nummer Het Beste Vrouwelijke Country Performance. 8 jaar later volgde nummer 4 in de categorie Beste Country Uitvoering in een duo als groep met het album Trio die ze in 1987 samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris heeft opgenomen. In 2000 won ze haar 5e Grammy in de categorie Beste Samenwerking Country met vocals met het nummer After the Gold Rush van het album Trio 2. Dat ze net als Trio heeft opgenomen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

verzoek van Thijs Jansen draaiden we deze Hilde Vos met What Would Dolly Do? Ja, dat kan je je eigen nu afvragen, maar ze kijkt denk ik van boven naar op ons neer, zeg maar. Ik vertelde al in de eerste inleiding dat een pleegdochter van haar Miley Cyrus is. En Miley Cyrus is natuurlijk de dochter van Billy Ray Cyrus. Misschien wel heel toepasselijk het duet tussen vader en dochter over The Butterfly Fly Away. En misschien slaat dat wel op Dolly.

Ja, Butterfly, Fly Away, Billy Ray Cyrus en zijn dochter Miley Cyrus. Op 18 maart 2007 gaf Parton na ruim 30 jaar een concert of optreden in Nederland. Dat gebeurde in de IJsselhallen in Zwolle. Alle kaarten waren binnen een dag verkocht. Op 19 juni 2008 gaf de zangeres in het kader van haar Backwoods Barbie Tour opnieuw een concert in Nederland. Ditmaal in Ahoy Rotterdam. In 2009 kreeg Parton een ere doctoraat in de muziek aan de Universiteit van Knoxville in Tennessee. In 2022 werd Parton opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Ter gelegenheid hiervan nam zij een rockalbum Rockstar op, waarop ze samenwerkte met tal van rockartiesten. Midden jaren 70 was Parton een veelgeziene gast in tv-specials en praatprogramma's. In 76 kreeg ze haar eigen countryprogramma met de titel Dolly. Dit programma verdween echter na een jaar weer van de buis. In 1980 maakte zij haar filmdebuut naast Jane Fonda en Lily Tomlin in de film 9 to 5. Die door haar geschreven en gecomponeerde titelsong 9 to 5 leverde haar een Oscar-nominatie op in de categorie Beste Originele Lied. Verder kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor de beste filmactrice in de categorie Music, Comedy en Best Nieuwkomer van het jaar en in een film met dames. Andere films waarin Parton meespeelde zijn onder andere The Best Little Whorehouse in Texas uit 1982, die haar een tweede Golden Globe nominatie als actrice opleverde. Ze speelde mee in Rhinestone 1984, Steel Magnolia 1989, Blue Valley Songbird televisiefilm 1999, Stray Talk 1992 en Joe Phil Noise 2012. Ook had ze een gastrol in de Miss Congeniality Two Armed en Fabulous in 2005 als zichzelf. In 2007 was Parton te zien naast haar peetkind Miley Cyrus in de eerste serie Hannah Montana. Ze speelde een gastrol in de aflevering Good Golly, Miss Dolly en I Will Always Love You, waarin ze te zien was als peettante van Miley's steward Hannah Montana. In december 2010 kreeg ze een aflevering Kiss It All Goodbye. Nog één keer terug in Hannah Montana Forever. Het laatste seizoen van de serie.

0: Pieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
1: Nou, dan gaan we eens even kijken, want ook dat gaat gewoon door natuurlijk. 27 augustus, Carter Stanley, Colt Ford en Jeff Cook. We gaan naar 28 augustus. Volgens mij zei ik net december, of niet? Nou ja, 27 augustus hadden we net. 28 augustus, Billy Kramer, Jack Owen, Lando Dodd, Liam Rimes, Shania Twain, Taylor Malpass en Dennis Strumet. Dan gaan we naar 29 augustus, Jimmy C. Newman, 30 augustus, Don Shields, Jana Jay en Kitty Wells. 31 augustus zie ik staan Tommy Hooker. En dan moet ik een bladzijde omslaan. Ja, dan moet je ook nog de juiste kant op gaan. 1 september, Bill Anderson, Lou Childrew en Lyle Lovett. Op 2. Oh jee, nee, dit gaat niet goed. In plaats van 1 slaat hij dus 2 bladzijden over. Dus ik zat al in november. Nou, dat moeten we niet hebben. Nee. We gaan opnieuw naar 1 september. Boxcar Willie, Conway Twitty, George Riddle, Charlie Robinson en Terry Bradshaw. Op 2 september Dusty Owens en Johnny Lee Wills. En dat zijn ze voor deze week. Voor degenen die er nog zijn en niet meer zijn. Ik heb er in ieder geval voor gekozen om iets te gaan draaien van Conway Twitty. Hier is hij met Rest Your Love On Me.

121 North hoor u hier met Moon and Black. Terug te vinden op het verzoeklijstje van Johan. Voor deze voor Desiree wilde draaien. Een supervrouw wordt binnenkort weer oma voor de tweede keer. En ja, daar straalt ze gewoon van. Daar kan je gewoon aan haar zien. Ze werkte in een snackbar. En thuis geniet ze van haar kinderen die het zo goed doen op school. Echt een hele supervrouw. En in de reguliere verzoeklijst zie ik een verzoekje staan van Jan. Die wilde graag Joey en Rory horen met Hello Love.

Volgens mij ging er even iets fout. Want ik was wat aan het voorlezen volgens mij. Eens even kijken. Dat wordt een beetje knippen en plakken zometeen. Ja, zakelijk. Parton stond bekend om haar zakelijk instinct. Ze heeft een groot deel van haar inkomen geïnvesteerd in het themapark Dollywood in Pecan Forge in Tennessee. Waardoor het toerisme in Tennessee, Kentucky en Ohio groeide. Op het terrein is ook de Southern Gospel Music and Hall of Fame ondergebracht. Ook was Parton directrice van het Dolly Parton Enterprise en mediabedrijf met een waarde van 100 miljoen. Dat zijn nog even een paar knaken.

0: Was het stil?
1: Ja.
0: Een bijzonder nummer met een bijzondere betekenis. En ik doe deze van Cody Johnson, Till You Can't, op aan mijn geliefde Wendy. Komen we terug bij Dolly. Want Dolly zong natuurlijk met meerdere artiesten. Dus even kijken, want daar zit wel een verhaaltje aan. Eens even kijken, waar heb ik dat? Light of Clear Blue Morning. Is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse entertainer Dolly Parton. Het nummer verscheen voor het eerst op haar New Harvest album uit 1977. Hij is de album van Gathering en leverde haar een top 20 country hit op. Nou, het nummer is opnieuw uitgebracht in 2026. En dan in het bijzijn van een aantal grootheden uit de country muziek, waaronder Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah en Reba McEntire. U krijgt van mij de 2026 uitvoering.
2: You know, we're living in troubled and uncertain times.
3: Yeah, we sure are.
2: But we can't let the darkness win.
3: It's time to wake up.
2: Yes. 'Cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: Een bijzondere versie van He Stopped Loving Her Today. U hoorde Pamela Rooney. En dat deden we op verzoek van Johan. Want die vroeg deze aan voor Jan. Een kokmeester die van het eind van dit jaar met pensioen gaat, maar zal wel eens een paar keer per maand langskomen. Want zijn zoon van 28, Bas, neemt het restaurant Zien over in Helmond. Eén zoon met een superklasse. Want hij is maaltijdkenner. Nou, en ik ben geen kenner. Wat ik wel ben, ik ben vergeten, de maandartiest. Foei toch. En dat komt er allemaal door, komt allemaal door Dolly. Maar het is nog geen 12 uur. Dus, het wordt tijd voor de maandartiest. En dat is Martina McBride.
1: Dit is Country Moods. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
1: Ja, om te beginnen hoor u natuurlijk Don Henley. En dat komt af van zijn Cass County album Word Can Break Your Heart. En daarvoor Martina McBride met One Day You Will. En inderdaad, het weerbericht. We gaan eens even kijken hoe het weer zich gaat houden. Het is wisselvallig met wolkenvelden, enkele buien, soms een beetje zon. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind. In de middag wordt het rustiger, zowel wat betreft de wind als de buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En komende week kunnen we regelmatig buien verwachten. Maar er zijn ook dagen die grotendeels droog verlopen. En dan schijnt wel weer wat vaker de zon. We gaan naar woensdag kijken voor de mensen die in onze herhaling zitten. Woensdag verloopt licht wisselvallig met een enkele bui die vanuit het westen worden aangevoerd. De droge momenten zijn echter in de meerderheid. Bij de meest matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Kijken we naar donderdag, blijft het wisselvallig met een mix van zon, wolken en buien. Tussen de buien door zijn er ook droge momenten met geregeld wat zon. Aan de temperatuur verandert weinig, want het wordt 20 tot 21 graden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Gaan we kijken naar iets langer termijn, naar vrijdag en het weekend wat daarop volgt, blijft de wind uit het zuidwesten waaien, wat zorgt voor een voortzetting van het wisselvallige weertype. De meteorologische herfst lijkt daarmee direct in stijl te beginnen, want dagelijks blijft er kans op buien. De meeste regen wordt in de kustgebieden verwacht, aangezien het relatief warme zeewater voor extra energie kan zorgen voor de buien. Ook de temperatuur blijft vrij constant met maximaal van 19 tot 22 graden. Dat zijn gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Halverwege september neemt de kans op een droge weertype mogelijk weer toe. Wellicht volgt er dan nog een periode met aangenaam nazomerweer. Nou, dat belooft wat.

Ja, inmiddels bij u bekend, hebben wij na het weerbericht een item wat heet Drie Nummers met één overeenkomst. En dat wordt wekelijks verzorgd door Han Kreeftenberg. En daarvoor mijn welgemeende dank, want ik hou ervan dat de mensen een beetje meedenken. En ja, en als ze ook nog eens een keer mee een stukje programma indelen. Ja, geweldig, fantastisch. Dankjewel voor jouw inbreng, Han. Han schrijft ook, hallo André. Het overlijden van Dolly Parton heeft ook mij geïnspireerd om deze drie songs uit te zoeken voor de uitzending van zondag. En met een herhaling op woensdag. Iedereen kent natuurlijk Parton van de bekende songs zoals Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You, The Coat of Many Colors, enzovoort. Daarom heb ik drie minder bekende songs uitgezocht die veel vertellen over Dolly Parton. Ze heeft naast country ook hele mooie bluegrass albums uitgebracht. We beginnen met de nummer 3. En dat is Dolly Parton, uiteraard, met Bluer Pasture. Harmoniezang Darren Vincent en Rhonda Vincent, geschreven door Dolly Parton. En is een bluegrass nummer uitgebracht in januari 2001 door Dolly Parton op het cd-album Little Sparrow. Op het label Sugar Hill. Op de tweede plaats vinden wij de Backwoods Barbie, geschreven ook door Dolly. Eerste release februari 2008 door Dolly Parton op het cd-album Backwoods Barbie op het label Dolly Records. En ik moet daarbij vermelden dat Dolly meer als 3000 liedjes heeft geschreven. Dat zegt wel wat, hè? Op de eerste plaats, ja. Het prachtige My Tennessee Mountain Home, geschreven door Dolly. Eerste opname september 1972. Eerste release 72. Dolly Parton. My Tennessee Mountain and the Better Part of Life. En van het album My Tennessee Mountain op het label RCA Victor.

Roy Orbison met zijn Comedians uit het Black and White concert. En nu weer een grote hit van Dolly Parton. Hier is Heartbreaker.

0: Ja, was een grote hit natuurlijk ook. Deze van Dolly Parton. Prachtige Heartbreaker. Brengen ons bij Merle Haggard. Want die is aangevraagd door Jan en Gonnie. Goedemorgen André. Vraag deze uit de oude doos. Je moet hem wel even een beetje afstoffen, denk ik. Are the good times really over? I wish a buck was still silver.
1: I wish a buck was still silver. It was back

Mulhaggard. Ja, u hoorde me. Are the good times really over? I was a big, was still silver. I was a bug, moet ik zeggen. Ja. Voordat de Dolly mensen inspireerde en een betekenis was voor hele velen. Getuige van de berichten die eigenlijk binnen zijn gekomen. Hier bijvoorbeeld Marion van der Veen uit Amsterdam. In 1996 ging ik studeren en het huis uit. Een spannende tijd waarin alles nieuw en onzeker was. Voorzichtig zette ik mijn eerste stapjes in het volwassen leven. Wat zou het brengen? Met een groep vriendinnen die ik dit jaar had ontmoet, ging ik een weekend naar een vakantiehuisje aan zee. We brachten een groot deel van de tijd door met kaarten, roken en drinken. Smartphones bestonden nog niet, laat staan Spotify. In een la vonden we een cd met nummers van Dolly Parton en Kenny Rogers die we grijs draaiden. En aan het eind van het weekend luidkeels meezongen. We leerden elkaar dat weekend voorzichtig beter kennen. Maakten voor het eerst ruzie, maar kwamen er ook weer met elkaar uit. Het bleek het begin van een levenslange vriendschap die tot op de dag van vandaag duurt. Net als de liefde voor Dolly en haar muziek, die voor mij voor altijd verbonden zal blijven aan het prille begin en het van een bijzondere vriendschap die mij zeer dierbaar is.

Ja, je zou wel twee uitzendingen kunnen vullen. Misschien wel drie uitzendingen. Zoveel nummers zij ook geschreven heeft. You Are hoorde u hier van Dolly Parton. Maar uiteraard is het leven niet voorbij na het overlijden van Dolly Parton. Want er zijn natuurlijk meer artiesten. Ook in Nederland. Gisteren zag ik ze nog optreden. Good Old Dick van Altena. Ja, onze... Ja, senior met zijn zilvergrijze lange haren. Maar daar trad ook de Colonel Hammond's Five op. Met liedzanger Hans Venneman. Hans Venneman heeft ooit ook eens een soloalbum uitgebracht. En daarop schreef hij zijn eigen nummer Witte Lijnen. En dit nummer is aangevraagd op het lijstje van Johan. En hij vraagt hem aan voor Roy, die heel Europa voor zijn werk als truckbestuurder goederen vervoert. En altijd afgemat thuis komt. En waar zijn vriendin dan weer voor hem heeft gekookt. Ja, is echt een hele harde werker. En maakt lange dagen op het asfalt. Nou, respect voor jou Roy. Zo schrijft Johan ook. Ja, en een truke zit natuurlijk tussen die witte lijnen. En Hans Venneman is voor zijn dagelijks leven ook truckchauffeur.

0: Ja, Don't Know Why I Miss You. We hoorden Riek Vinken, ook deze zanger, komt uit Nederland en is afkomstig uit Drenthe. En groot geworden, althans, hij heeft zijn album opgenomen bij Neo Music. Natuurlijk van die twee uit boven Smilde, zo moet ik dat zeggen. Tijd voor de maandartiest. Hier is Martina McBride met Today I Started Loving You Again.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Oké, laat niet meer onder onze Raoul Malo hier met zijn Mavericks. Met het prachtige Blue Eyes Crying in the Rain, afkomstig van het album Play the Hits uit 2019. Dolly Parton trad in 2007 op in de IJsselhallen, vertelde ik al, in Zwolle. Wat een ongelooflijk schuur voor zo'n wereldster, maar ergens ook wel toepasselijk natuurlijk. Dolly was op dat moment nog helemaal niet omarmd door serieuze muziekliefhebbers. De zaal zat vol met doodgewone mensen, shag-rokende boeren, huismoeders en vaders, linedancers, mannen met of van middelbare leeftijd op cowboylaarzen en wij, een Amsterdamse vriendengroep, die, vonden we zelf, al heel lang in de know waren over hoe goed ze was. Ze had zoals altijd de lachers op haar hand. Overigens ook toen ze een witte viool pakte met haar lange nepnagels een nepsolo weggaf. Maar daarna kreeg ze de hele zaal stil met een heel kwetsbare uitvoering van het nummer Little Sparrow. Als wijze vrouw waarschuwde ze, gekleed in een glitterjurk en met een gigapruik, jonge vrouwen voor onbetrouwbare mannen. Ze liet daarna de stilte even bestaan en zei toen monter: We girls must stick up for each other, don't we? Aldus Audrey Zonneveld uit Amsterdam.

Yeah, do I ever cross your mind? En Two Doors Down, twee prachtige bekende hits van deze Dolly Parton. Dat zal u niet ontgaan zijn dat de internationale luchthaven van Nashville mogelijk vernoemd gaat worden naar de overleden zangeres Dolly Parton. De gouverneur van Tennessee, Bill Lee, en de luchthaven hebben vrijdag bekendgemaakt dat ze een voorstel hebben gedaan het vliegveld te vernoemen. De Amerikaanse countryzangeres overleed onlangs op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Het buitengewone leven van Dolly Parton is voor altijd verweven met de identiteit van onze staat, aldus Billy Lee. Volgens de gouverneur is het passend dat er op een plek waar Tennessee de wereld verwelkomt, de naam van de geliefde dochter van de staat draagt. Tennessee is de geboorte- en thuisstaat van Parton, waar ze opgroeide, haar carrière opbouwde en veel voor de lokale gemeenschap deed. Een petitie voor de naamwijziging had vrijdag al bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel volgens Amerikaanse media op 17 september. En dit is Glenn Gamble.

Ja, na deze Glenn Gamble, net wijd lineman, hoorde u Hank Thompson met Country Bumpkin. Toen ik een jaar of 10 was, ergens in de jaren 70, hoorde ik Dolly Parton voor het eerst zingen. Het was You Are en ik vond het zo mooi. Ik verdween echt in haar stem. En later in mijn leven bleken zoveel van haar liedjes opeens precies te gaan over wat ik voelde of meemaakte. Ik was Jolene. Ik viel steeds meer voor die wispelturige man. Looking better than a body has a right to. Hear you coming again. Na mijn scheiding vroeg ik me af, do I ever cross your mind? En ik moest misschien 2 deuren verderop naar een feestje gaan. Was mijn leven een Bergen store, waar mijn gebroken hart nog te koop lag? Was the lonely coming down? Hij of ik een heartbreaker? Dolly, oh Dolly, hoe doe je dit? En natuurlijk zongen en zingen mijn zus en ik haar liedjes samen. Islands in the Stream, Coat of Many Colors, The Seeker, My Tennessee Mountain Home, I Will Always Love You. 2 keer zagen we haar lijf. Ze zong haar grote hits en maakte overal dezelfde grapjes. Als iemand uit het publiek iets naar Dolly riep, zei ze met haar heerlijke Southern drawl, I told you that weight in the truck. We vonden haar hilarisch en ijzersterk. It takes a lot of money to look this cheap. Niemand geloofde me toen ik vertelde dat ze 9 to 5 op haar acrylnagels had gecomponeerd. Maar Dolly deed het. Ze was een wonder, een componist, een tekstschrijver, recht naar mijn hart. I love her always. Schrijft Floor Nicolas uit Amsterdam.

Helemaal live vertolkt met Tina McBride. When I Stop Dreaming. En daarvoor hadden we twee mooie... Ja, ik wilde zeggen duetten, maar... Het was van het album Trio. Unreleased and Alternate Takes. Van Linda Ronstadt, Emmylou Harris en Dolly Parton. Maar u hoorde alleen Dolly Parton met Making Plans. En daarna hoorde u nog George Jones en Dolly Parton in The Blues Man. Ja, komen we aan het einde van dit programma. Nog één nummer te gaan. Ik hoop een beetje dat u genoten heeft van deze Dolly special. En zoals ik al zei, er zijn gewoon veel te veel nummers van haar om dat in één show te proppen. Misschien dat we dat nog eens een keer overdoen, een Dolly special. Kunnen we natuurlijk altijd overwegen. Mocht u dat leuk vinden, laat het me weten via info@crossroadscountryradio.nl. Net zoals uw andere vragen of op- en aanmerkingen. We gaan eruit met een dame die gisteren nog op de bühne stond op Dick's Picnic. Zij luistert naar de naam Anna McRose. Is aangevraagd door Jan Hef met het Something to Believe In. Rest mij u een fijne zondag, een fijne woensdag, een fijne week te wensen. Wees lief voor elkaar en graag tot de volgende. Ik zeg tot volgende week. Dag hoor.

0: Let it fly.
1: Wij heten u welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana en alle mooie muziekstijlen die erbij horen. En dat zijn er heel veel, zeggen ze. Ik heb ze nooit geteld. Jij wel, Joost?
2: Nee, ik kan niet zo goed tellen.
1: Je kunt niet zo goed tellen?
2: Nee.
1: Alles wat boven de 3 komt, wordt voor jou moeilijk.
2: Ik heb maar 5 vingers aan de hand, hè?
1: Oei, oei, oei. Ja, nee, dan is het gewoon niet anders.
2: Ja, maar goedenavond, Timmer.
1: Ja, goedenavond, Jos. Goedenavond, Ab.
3: En luisteraars.
1: Ja, Ab, die zit een beetje lager.
3: Zit het lager? Stond ik al aan?
1: Zelfs zijn microfoon stond lager.
3: Laag stoeltje, maar het zit lekker, dus het komt goed.
1: Mooi. Johan, die zit er weer voor de techniek. En Valerie zit er weer voor de social media en alles wat daarbij hoort. En soms ook een lekker bakje koffie en een slootje water. Dus,
3: koekjes vandaag?
1: Koekjes niet. Nee, geen koekjes. Nou, we hebben zometeen een interview. Ik weet niet of we daar ondertiteling bij krijgen, maar we zijn dus zometeen in Friesland.
3: Jo.
1: Ja.
2: Heb je dan wel je Fries een beetje opgehaald?
1: Nou, ik zit al te kijken, want ik heb hier wat staan. Maar ik denk niet dat ik eruit kom.
2: Nee, nou ja, we hebben nog wel luisteraars, denk ik, die kunnen vertalen.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
2: En ik denk dat ze precies weten wie ik bedoel.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze nu wel lachen. De Chicks begonnen we mee, Let It Rip. En dan gaan we verder met de volgende voor Ab.
3: Ja, en Ab die neemt de luisteraars mee naar Australië vanavond.
1: Allemaal?
3: Ik alleen maar Australische artiesten. Hey. En dan beginnen we met de allergrootste Australische countryartiest. En dat is David Gordon Kirkpatrick. En die kennen we beter onder zijn artiestennaam Slim Dusty.
1: Ja.
3: En die man werd geboren in 1927 in New South Wales. En hij overleed in 2003. En in 1945 verscheen zijn eerste album met erop misschien wel zijn bekendste nummer. The Pub With No Beer, heette dat nummer. En toen hij in 2003 overleed, werkte hij aan zijn 106e studioalbum.
1: Zo.
3: Dat is geen tikfout, geen schrijffout. U hoort het goed, 106. Die kreeg ook de mooie titel The Last Sessions. Hij kwam binnen op nummer 5 en werd meteen goud binnen een paar weken. Maar ik koos voor een nummer uit 1977 en we gaan lekker vissen met Slim Dusty. En het nummer heet Catching Yellow Belly in the Old Barcoo.

0: What a Life.
1: Slim Dusty.
2: Slim Dusty, mooi hè? Mooi vent.
1: Ja. Ja. Heeft hij ooit ook niet een keer de Olympische Spelen geopend?
2: Hij heeft de Olympische Spelen van 2000 in Sydney afgesloten.
1: Of afgesloten?
2: Ja, ik denk dat hij inderdaad. En dan speelde hij Waltzing Matilda, dat weet ik nog wel. Want dat is het bekendste. Nou, bekendste zijn heel veel Australische liedjes. Maar, maar Waltzing Matilda is misschien wel het bekendste. Die zong hij, ik denk bij de sluiting, maar. Als de opening is, vind ik het ook goed.
1: Ik weet het niet precies meer. Het is langer dan 3 dagen.
2: 2000.
1: Ja, nou, 2000. Kijk, dan.
2: Dat heeft u goed, meneer.
1: Dank u wel. En dan gaan we naar Jos.
3: Wat hij,
1: even kijken. Oh, ik zie een mooie naam.
3: Ja. Ja, Nou, ik heb mijn best ervoor gedaan weer. Ik hoop dat het bevalt. Blij dat jij al positief reageert. Ik hoop dat de luisteraars er ook van kunnen gaan genieten. Ik heb vandaag... toch best wel een aantal geselecteerd waar wat jaren terug gaat. Aan verschillende oud-gedienden. En ook verschillende die ook niet meer onder ons zijn. Net als wat jij noemde, die Slim Dusty. Ja. Je zei dat hij in 2003 is overleden.
2: Klopt.
3: Dus ik neem aan dat hij dood is.
2: Dat gaan we vanuit.
3: Ja. Ja. John Prine. En dan moet ik altijd onmiddellijk als eerste terugdenken aan die toch wel een beetje zwoele, warme zomeravond in 2018... in het amfitheater in Schotland, in Glasgow. In het Kelvin Grove Park, waar John Prine staat te spelen. In de stromende regen. Mooiste avondmuziek, wat muziek betreft, die ik gehad heb. Was zo bijzonder, was zo mooi. Was echt schitterend. Dus ik denk, we nemen John Prine weer een keer mee. Maar hij doet het niet alleen. Hij neemt het hele mooie keeltje van Emmylou Harris mee. En dan gaan we luisteren naar toch wel een heel bekend nummer. I Know One.

0: Ja, dat krijgen we. Zulke muziek, dat is toch fantastisch.
1: Heerlijk, hè?
0: Nou.
1: Ja, ik heb meer echt van dat oude traditionele country voor vanavond geselecteerd. Dus er is nog meer van dat moois te genieten.
0: Ja. Ik heb ook een nummer. En ja. Die is ook al jaren oud. En die is door diverse mensen door de molen gehaald. We kennen natuurlijk allemaal Dolly Parton.
1: Ja, heb ik wel eens van gehoord.
0: Ja, is wel eens van gehoord. Ja. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon. Goedenavond, Gerbrig.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Het nummer It Gas is Blue. Is een van
2: het gas is blauw.
0: Blauw? Maar, oh, dat mag ook.
2: Blauw?
0: Nog. Ja.
2: Ja, dat mag ook nog.
0: Oh, dat mag ook nog. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk 12 augustus heb je toen een videoclip uitgebracht. Hoe ben jij zo gekomen om nummers van Dolly Parton te gaan zingen?
2: Ja, nou, ik ben al heel lang fan van Dolly Parton, al denk ik sinds mijn kindertijd. En sinds mijn 19e ook in de Friese muziek terechtgekomen. En mijn wens was altijd om Dolly Parton de eer te geven die ze verdient. Want ik voelde ook wel door de jaren heen, als ik een liedje bij haar deed en optreden, dan werd er een beetje gelachen. Of het karikatuur was bekend. En ik vind dat mensen haar daar zo mee tekort doen. Dus mijn wens was altijd om haar het eerbetoon te geven die ze verdient. En vorig jaar, op 4 oktober, zijn we gestart met een theatervoorstelling met Wij van Dreemen heet het. De Weg van de Dromen. Die volledig over Dolly Parton gaat en over haar muziek. Dus zo is het een beetje gekomen allemaal.
0: Ja, en je zegt het al, hè? Dolly Parton is natuurlijk jouw bekende hoofdpersoon in jouw muziekcarrière.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik heb ook veel andere dingen gedaan, maar zij was wel, ik dacht als ik ga beginnen met theatervoorstellingen, want dit is mijn eerste zeg maar liedjesvoorstelling voor theater, dan moet het over haar gaan.
0: Ja, maar heb je haar wel eens ontmoet?
2: Ja, ik ben een keer naar een concert van haar geweest in Zwolle. Ik weet niet meer het jaartal, maar dat was volgens mij... Nou, ik zal toen een jaar of 25 zijn geweest of zo. Toen heb ik haar gezien in de IJsselhallen.
0: Ja, ja, ik ben er zelf niet geweest.
2: Dat vond ik fantastisch.
0: Ja, dat heb ik meer gehoord. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb toen wel gehoord dat zij dus een prachtig concert gegeven heeft in Nederland.
2: Ja, het was prachtig. Wij zaten een beetje, want het was met zitten, alleen zitten. We zaten een beetje achteraf en toen ben ik zo stiekem... een beetje naar voren geslopen. En toen heb ik haar gezien met die lange nagels. En nou, ik vond het echt geweldig.
0: Ja, ja, ja.
2: Fantastisch. En het mooie haar. En het was een fantastisch optreden. Dus ja, echt van genoten.
0: Schrijf jij zelf ook muziek?
2: Ik heb wel eens wat geschreven. Maar ik heb ook heel veel mensen die voor mij schrijven. En ik doe heel veel vertalingen van bestaande nummers.
0: Ja. Jij doet voornamelijk jouw concerten in het Fries, geloof ik, hè?
2: Ja, het is nu wel een beetje 50-50, denk ik. Mix met Engels en Fries. Maar toen ik begon was het eigenlijk volledig in het Fries. Het is mijn moedertaal. Ik hou ervan. Ik treed ook eigenlijk alleen maar in de provincie op. Maar nu we Dolly doen, doe ik ook veel Engels erbij. Want je kan niet alles vertalen.
0: Nee, dat is waar. Ja, is het dan voor jou moeilijker om het dan in het Engels te doen?
2: Nee, ik ben in het dagelijks leven docent Engels. Dus voor mij is die taal niet moeilijk. Dus dat gaat ook prima. Ze zijn ook verwant, hè? Oud Engels en oud Fries zijn 100% verwant.
0: Oh,
2: dus wat dat betreft zit dat wel in mijn straatje.
0: Oh, kijk, dat is weer hartstikke mooi. Wat is jouw toekomstplannen? Ja. Wat denk je van, nou, wat kan ik nog verder gaan doen met de muziek?
2: Nou, ik ga wel door. We gaan sowieso nog een volledige tour doen tot en met januari met dit programma, Dolly Parton. En we zijn ook alweer bezig met een nieuw theaterprogramma voor daarna. Dus ik ben van plan om in Friesland nog wel wat te doen.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat, ik voel wel dat dit programma, dat staat zo dicht bij mijn hart. Dat dit echt wel een beetje van mijn hoogtepunten zal zijn, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Want dat, als ik aan Dolly denk, dan denk ik aan mooie muziek.
2: Ja, niet alleen mooie muziek, maar ook de persoon fascineert mij. Want ze schrijft hele mooie muziek, maar ze doet ook heel veel goede dingen. Haar kijk op het leven, dat inspireert mij heel erg. Ik heb ook een poster in mijn keuken hangen en er staat op What Would Dolly Do? Want zij kiest altijd, denk ik, de weg van hoop en liefde en acceptatie. En ja, dat waardeer ik heel erg, bewonder ik heel erg in haar.
0: Dat begrijp ik. Ja, jij doet het niet alleen. Jij hebt een kleine band achter je staan met hele bijzondere personen. Ja. Hele fijne personen, denk ik, als ik het zo lees.
2: En denk ik van, jazeker. Ja, zeker. Het is het Rutte Gods. Het grote goed, zou je het kunnen vertalen. Maar het zijn twee hele lange mannen van 2 meter. Ik ben wat klein, dus vandaar de naam. Maar het zijn Wanne van Duin. Een bekende muzikant in de Friese provincie. En mijn man, Josse Bosma, zit er ook in. En met z'n drieën zijn we Gerberg en Grutte Gort. En spelen we denk ik al zo'n 15 jaar samen. Met heel veel plezier.
0: Ja. We hebben het al over je toekomst gehad. Maar wat denk je zelf nog met de muziek van Dolly te kunnen doen verder?
2: Er zal geen vervolg komen, denk ik, aan het theaterprogramma. Maar ik heb Dolly zit in mijn hart. En die zal daar altijd blijven zitten. En ik denk, wat mij stimuleert in haar is om gewoon door te gaan. Mooie muziek te maken. Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ik hou vooral voornamelijk voor country en bluegrass. Dus ik denk dat zij zeker terug zal komen in mijn muzikale carrière. Maar in wat voor vorm, dat weet ik nog niet.
0: Nee, goed. Ik hoop dat ik genoeg gevraagd heb en dat het op dit moment zo goed voor je geweest is. Of heb je zelf nog iets dat je zegt, nou, dat moet ik zeker kwijt. Bijvoorbeeld, als je weer naar het theater gaat, waar ga je dat doen? Heb je dat al gepland?
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk ook dat er vanuit een andere provincie ook aandacht komt voor mijn programma. En vooral omdat het in het Fries is. Het is natuurlijk 50-50, dus er zit ook Engels bij. Maar we doen een mooie tour weer in de provincie. We starten volgende week zondag in Buitenpost. En daar spelen we in het mooie paviljoen Mem. Mijn agenda staat op mijn website www.gerbergvandekker.nl. Daar staan ook wat filmpjes en dingen die mensen kunnen bekijken. En mijn clip is vorige week gelanceerd. Dus de clip van mijn favoriete liedje, want daarom hebben we het gekozen. Mijn all-time favorite is The Grass is Blue van Dolly Parton. Dus die is vertaald, daar is een clip bij gemaakt en die is nu uitgebracht als promotie van mijn tweede tour.
0: Nou, mooi. Gerberg, ik bedank je voor het interview. En zeker een goede toekomst en een mooie tijd met het Dolly Parton gebeuren waar je mee bezig bent.
2: Dank je wel. Jullie ook veel succes en bedankt dat ik even over mijn muziek mocht praten bij jullie.
0: Ja, is goed. En zullen we dan voor jou maar het nummer draaien?
2: Zullen we doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Doen we dat.
2: Oké, dank je wel.
0: Hey, groetjes.

0: Gebrich met het nummer It Gas Is Blauw.
1: Dat ging al beter.
2: Ja, je spreekt je toch wel aardig woordje Fries alweer. Het waren maar liefst 4 woordjes.
0: Ja, 4.
1: Ja. Sleerzaam.
0: Ja, it staat er niet voor, maar dat zeg ik wel weer in de tekst. Dat die dat bij al staan.
2: Dus. Ja.
0: Maar goed, wij gaan over de grens.
1: Ja, hij kijkt hem aan, maar hij moet bij mij zijn, denk ik.
0: Oh, voor de volgende persoon wel. Ja. Ja, ja, nee. Dat,
1: oh, je ging nog over de grens. Maar Friesland is nog in ons land. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Jij bent aan de beurt.
1: Mag ik? We gaan het hebben over Sherry A. Austin. En is geboren, een jonge dame, in Sydney in 1970. En haar eerste schreden in de muziek waren die misselijke teamen. Want op 14-jarige leeftijd stond ze in het voorprogramma van Johnny Cash.
0: Zo.
1: Tijdens een tour door Australië. Dat is bijzonder.
2: Nee?
1: Johnny Cash.
0: Oh.
1: Ja, de bruggetjes die zijn er. Ze zou in totaal 6 albums uitbrengen. En haar bekendste nummer is de titelsong van haar album uit 2003. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Sherry A. Austin met Streets of Heaven.
3: Hello.

0: zo leuk, hè, dat je uit Amerika gewoon mensen ziet dat ze zeggen van, houdt u land? Hoe gaat dat bij jullie? Kunnen wij ook muziek brengen? En dan blijkt gewoon dat ze, en dan gelijk al een jingle erbij. Wordt allemaal zo bedacht. We gaan naar de volgende en dat gaan we dus... Nee, we gaan even over 50-50 nog even praten. Want
1: er is nog weinig over gezegd. Want heb je zijn naam überhaupt al genoemd?
0: Nee.
1: Nee, zullen we dat eerst eens doen?
0: Ja. Ja, okay. Ja.
1: We hebben dus net gehoord, ja, je noemde de titel van het nummer, 50-50. En de artiest, dat is Val McCallum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam niet kende, maar de persoon heeft een aardig portfolio opgebouwd. Hij heeft getoerd met grote artiesten. Veel als studiomuzikant opgetreden. Hij heeft getoerd met Jackson Browne. En hij heeft ook gewerkt met onder andere Sheryl Crow, Lucinda Williams, The Wallflowers. Dat is dan de enige naam in het rijtje die mij niks zegt. Bonnie Raitt en The Coal Miner's Daughter herself, Loretta Lynn.
0: Kijk.
1: Dan heb je toch een aardig resume opgebouwd.
0: Hey, mooie namen. Ja, en dan gaan we verder naar een live blokje. En dan gaan we dat doen met de gast die we pas in de studio hebben gehad. Tom Cherry. En hij werd begeleid door Hidde Voogd. En samen hebben ze een fantastisch optreden verzorgd.
2: Dit was mijn eerste single die ik heb uitgebracht. The Last Letter. Het ging over een afscheidsbrief naar mijn ex.

Bij het volgende nummer heb ik mezelf ingebeeld wat er zou gebeuren als mijn huidige vriendin me zou verlaten. Want ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar over mijn exen. En ik dacht, ja, we moeten dit een beetje anders aanpakken. Maar ik ben dus blijkbaar niet goed in vrolijke nummers te schrijven. Dus vandaar dat de EP ook uiteindelijk gaat heten Sad Songs to Dance To.

0: Live bij Countryland. En dat waren dus Tom Cherry en Hidde Voogd. Straks horen we nog meer van zijn interview en nog twee nummers. En we gaan door naar Jos.
1: Ja, dan gaan we het bruggetje over, want het werd net al genoemd. We gaan luisteren naar Johnny Cash. De man kennen we, ik ga er niks meer over vertellen. Maar ik ga alleen zeggen, we weten hoe hij altijd zijn show begon. Hè? Hello, I'm Johnny Cash.

0: Dat was Johnny Cash.
1: Lekker, hè?
0: Ja, dat was een goed nummer weer. We gaan dan verder naar Ab met John Williamson. Ja,
2: dan gaan we naar Australië. In 1987 was ik in een platenzaak in Australië. En er werd muziek gespeeld in die winkel, hè, over de speakers. En dat vond ik zo goed. Dus ik liep naar die balie. Ik zeg tegen iemand, wie is dit en wat is dit? En dat was deze CD die ik hier in mijn hand heb. Oei. En ik ook gelijk meegenomen. Het is Melly Boy van John Williamson. Dat is een zeer dierbaar album voor mij. Vol herinneringen van mijn diverse trips naar Australië. En waar we net gingen vissen, hè, met Slim Dusty, gaan we nu luisteren naar het verhaal van een pingala. En dat is een grijs-roze vogel die daar heel veel voorkomt. Dus hier is John Williamson met The Galleries of Pink Galas.

0: Nou, wat kan die John mooi zingen?
1: John Williams, ja, is een mooie artiest. Ik heb een cd'tje 4, 5 staan, denk ik. En deze man zong ook bij de uitvaart van die Steve Irwin. Die krokodillenman, die tv-series die we veel gezien hebben. Die werd toen kwam om bij een duikactie.
0: Nou, dat zou wel kunnen, ja.
1: En toen zong John Williams ook op zijn uitvaart in de dierentuin, zeg maar. Waar die Steve Irwin al die krokodilletjes had.
0: Oh, die ging ze met een tandenborstel, die ging die zo allemaal langs. Ja, allemaal even de tanden een beetje doen.
1: Ja, best wel een bekende artiest. 80 jaar is inmiddels. Doet ook veel reclames en zo. Dus ja. Mooi. Broer, kijk man.
2: Het zal je huisdier maar zijn.
0: Ja, ja, vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja, ik heb niet zo'n grote tuin, dus voor mij valt wel mee.
2: Nee, oké.
0: Dan gaan we naar Ronda Vincent.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk om even nog te... Daar eindigen we eigenlijk het eerste uur mee. Met iets wat bloedje nieuw is. Want dit album is afgelopen week uitgebracht. En Ronda Vincent heeft daar weer een aantal nummers op gezet. Ja, the Queen of Bluegrass Music. Hè, ja. Dus dat is altijd fantastisch. Het is zo leuk en lief mens.
0: Ja.
2: Ik heb haar toen ontmoet. Ik mocht even samen op de foto. Was zo leuk. Wie ik niet heb ontmoet is Dan Tominski. Die zingt mee op het titelnummer van dit album. En dat heet A Possibility. MUZIEK

0: Ronda Vincent.
1: Altijd lekker. Ja, altijd mooi.
0: Maar wat had ze nog begeleiding erbij buiten Dent de Mention?
1: Ja, ze heeft de hele band erbij. Nee, ik heb er niet precies de gegevens nu en heb ook de tijd niet meer voor. Maar ze waren niet meer z'n tweeën.
0: Ah, dat scheelt.
1: Dent de Mention was gewoon gast op dit nummer. Alleen dit nummer op het album.
0: En we gaan dan nu maar eens even naar nieuws.
1: Is er nieuws?
0: Ja, nieuws.
1: Nou, gaan we even luisteren wat er voor nieuws is.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.
3: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Welkom in het tweede uur van Kantoorland, waar wij leuke dingen hebben om uit te zenden vanavond weer. Mm. Want we hebben nog een interview en we hebben nog twee nummers die live gezongen zijn. Die krijgen we allemaal over een paar weken, of misschien wel eerder, al op internet te zien.
1: Oké.
0: Ja, daar wordt al druk aan gewerkt hoor.
1: Morgen al? Of?
0: Nee.
1: Oh. Nee, morgen
0: volgende week?
1: Oh.
0: Mm. Ja, dus...
1: Je moet maar tijd hebben, hè?
0: Ja, maar dit waren dus de Harper Family.
1: Leuk.
0: Ik heb ze niet gekend.
1: Nee, ik heb niet met Sinterklaas gezeten in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Maar ja, uit Missouri lees ik hier.
0: Ja.
1: Ja, vader Galen en moeder Katrina Harper. Met hun kinderen Dylan, Dalton en Hannah. En de vrouw van Dylan, Makina.
0: Oh.
1: En een bluegrass gospel band. En dat was goed te horen. En fantastisch mooi.
0: En ik heb nog wat meer van hen geluisterd. En er stond nog meer gospel op. Dus fantastisch. The Portion of His Love. Dat was het nummer wat we hoorden van deze artiest. En dan gaan we naar Ab. Goedenavond, Ab. Leuk
2: ja,
0: dat
2: ik was er al. Ja, ik was er al. Ik zat al een tijdje te luisteren.
0: Hey, verrek,
2: ja, ja. En je weet, ik ben vanavond in Australië. Met de muziek dan. Hè. Ik zit gewoon hier. Maar... Oh, ja. En we gaan het hebben over Catherine Britt. En dat is een jonge dame die komt uit Newcastle, New South Wales. Ze hebben ook in Newcastle. En zij is een gevierd countryzangeres die naast succes in eigen land ook bekendheid geniet in Amerika. En in 2004 verhuisde ze ook naar Nashville, waar anders, om daar een contract te tekenen bij RCA. Dus ook nog niet bij de minste label. Om daar te werken aan haar carrière. En ze heeft in Amerika meerdere prijzen, of in Australië moet ik zeggen, meerdere prijzen gewonnen bij hun Country Music Awards of Australia. Waaronder de beste vrouwelijke artiest in 2016 was dat. Er staan een stuk of 10 albums op haar naam en we gaan luisteren naar een nummer van haar debuutalbum Dusty Smiles and Heartbreak Cures uit 2001. En de titel luidt 46 Miles from Alice.

0: Die Catharine was met een mooi nummer aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi.
0: Hey, we hebben net even wat te horen van Tom Thierry en Hidde Voogd. Maar we hebben ook een interview met ze gehad en daar kunt u nu naar luisteren. We hebben net genoten van wat live muziek. Ik vond het fantastisch wat we gehoord hebben.
2: Dankjewel.
0: En ja, Tom, welkom.
2: Hallo en dankjewel.
0: Ja, en daarbij je steelgitarist Hidde. Ook welkom.
3: Dankjewel.
0: Tom, jouw muziekleven, hoe ziet dat eruit?
2: Chaotisch. Het is heel veel op het laatste moment en soms ook helemaal niks. We hebben nu onze eigen band gestart, Tom Thierry. En met Tuskhead hebben we gisteren een show gespeeld. Daarbij heb ik nu nog Memphis Rose, de Johnny Cash show lopen. Dus dat is momenteel even waar ik me mee bezig hou. De nieuwe opnames voor mijn eerste EP. Daar ga ik volgende week aan beginnen. Dus dat is hoe mijn huidige muziekleven eruit ziet. Ja.
0: Zit daar ook heel veel schrijfwerk bij? Eigen nummers?
2: Ja, ja, ik heb de afgelopen paar maanden heel veel geschreven. Ik wilde eigenlijk starten met 4 nieuwe liedjes voor op de EP. Het zijn er 13 geworden, dus ik moet wel even wat gaan filteren. We hebben er net een paar gedaan, gelukkig bij jullie. Ja, we hebben heel veel, ik heb heel veel geschreven inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Heb je het altijd gedaan of is het in het begin alleen maar bekende nummers van
2: in het begin,
0: covers?
2: Ja, in het begin was het echt enkel covers. Ik ben eigenlijk begonnen in een rockabilly, rock'n'roll. Dus daar was het Carl Perkins, wat Elvis, Stray Cat natuurlijk, Jerry Lee Lewis, heel veel. Dus dat was enkel coverwerk en gaandeweg dacht ik van oh, dit zou ook nog wel leuk klinken. En zo ben ik erin gerold. Eigenlijk alleen maar gaan schrijven in de douche. Dan stond ik daar te zingen en dan oh, ik moet eigenlijk opschrijven. Anders is het ook maar een manische gedachte.
0: Ja.
2: Dus ja, zo zijn er nummertjes uitgekomen. En toen speelde ik voor het eerst nummers live. En in plaats dat mensen wegliepen, bleven ze klappen.
0: Zo.
2: Dacht ik, oh, dit is heel anders dan ik had verwacht.
0: Ja.
2: Dus toen doorgezet, ja.
0: Maar daardoor is jouw interesse ook naar country muziek veranderd.
2: Ja, ja. Ik ben eigenlijk altijd enorm Johnny Cash fan geweest. Vanaf mijn 13e al. En door Johnny Cash kwam ik bij Waylon Jennings uit. Door Waylon Jennings kwam ik bij Willie Nelson uit. Gaandeweg George Jones, noem het maar op. Ja, als ik ze allemaal ga opnoemen, zitten we nog eventjes. Buck Owens.
0: Nee, dat gaan we niet doen, nee.
2: Nee. Ik denk dat we allemaal onze handen erover kunnen schudden, zeg maar. Over onze helden.
0: Ja.
2: Dus dat is hoe ik bij de country terecht ben gekomen. Omdat het zo'n eerlijke muziek is.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, we hebben de nummers gedaan die wij gisteren met een band hebben gedaan. En de intensiteit is anders. Maar de intentie is er nog steeds.
0: Zie jij het zelf ook zo? Want zo zie ik het. Country is 3 akkoorden en de waarheid. En dan je levensgeschiedenis. Van je geboorte tot je sterven toe.
2: Ja, alles wat ik waar ik over schrijf is echt gebeurd.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is ook mijn filosofie in de muziek inderdaad. Ja.
0: Hidde.
3: Ja.
0: Jouw stijl van muziek. Hoe is dat begonnen?
3: Ik kom uit de punk vandaan. In rond Hellevoetsluis had je vroeger wel wat tenten waar je dat kon gaan zien. En langzamerhand naar Rotterdam getrokken. Maar ik had ook een hele grote voorliefde voor countrymuziek. Alleen er was in die contraien niet heel veel mensen die het speelden of die daar een enorm interesse in had, vooral niet op die leeftijd binnen die kringen. En langzaam is een steelgitaar erbij gekomen en mensen benaderen je. We zoeken een steelgitarist. Ja. Je blijft een zeldzame, een niche. En zo heeft Twan mij benaderd ook.
0: Ja. Waarom de steelgitaar?
3: Ja, waarom niet? Ja, ja, ook, maar het is... bedoel, in wezen, zodra ik dat geluid ging herkennen als een pedalsteelgitaar in de muziek, want meestal weet je het niet. De meeste mensen in Nederland zijn helemaal niet bekend met een pedal steel gitaar.
0: Nee, daarom.
3: Toen heb ik het jaren nog afgehouden. Omdat er een, ja, er zit een hoge aanschafprijs in. Het is een heel gecompliceerd instrument. Waar je heel erg veel tijd en moeite in moet steken. Zelfs als je al jarenlang gitarist bent. Hm. En op de dag heb ik gewoon die stap gemaakt.
0: Ja, ja, ik heb wel eens gehoord dat als pedal steel gitarist, dan moet je bijna je hele lichaam gebruiken om te spelen.
3: Dat klopt, ja. 6 contactpunten. Ja. Allebei je voeten, knieën en handen.
0: Ja, ik kan er alleen maar van genieten, want mijn muziekstijl is country en daarin hoort de steelgitarist of de steelgitaar bij mij als hoofdpunt.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Tom Jerry, dat is je officiële naam. Dat ga je zo meteen gebruiken, denk ik, bij je cd's.
2: Ja, de EP gaat heten Tom Jerry Sad Songs to Dance To.
0: Dat zou wel mooi wezen, of niet?
2: Ik hoop het. Ik denk het wel. Ik denk het wel. We hebben een hele goede producer. Wesley Nuis gaat de opnamesessies leiden. Dus ik heb daar volste vertrouwen in. Ja. Dat goed komt.
0: Nou, dat verwacht ik ook niet anders. En wanneer denk je dat het uitkomt? Is het al een planning?
2: Woensdag ga ik naar Wesley toe voor de eerste sessie. En ik gok op, ik denk eind september, dat we wel iets hebben.
0: Hmm.
2: Want leuk. Daarna moeten we naar de schoonfamilie in Turkije, dus dan ben ik weg.
0: Oh joh.
2: Ja.
0: Lang weg?
2: Niet heel lang weg.
0: Oh, nee, ook was in Nederland kan je niet missen hoor.
2: Nou, ik mag nog steeds de grens over, dus.
3: Voorlopig.
0: Ja, zeker. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat jullie er geweest zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het interview, maar ook voor het live spelen.
2: Ja, en jullie bedankt.
0: Ja, en bedankt. Jij ook bedankt. En dan,
2: we komen graag na de EP terug met de volle band. En dan gaan we eens even de ramen laten trillen hier.
0: Goed, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt.

0: I'll keep it country.
1: En dat doen we graag.
0: Ja, zeker. Ja, met z'n allen, denk ik.
1: Sorry?
0: Met z'n allen wel, denk ik.
1: Met z'n allen, ja. Corey Keefe was dat. En hij heeft zichzelf aangeleerd muziek te spelen.
0: Zo.
1: Ja, zelfstudie. En vooral veel beïnvloed door zijn ouders, die ook beide getalenteerde zangers waren. En er wordt hier gelachen. Naast mij zit er iemand bewegingen te maken die ik vanuit mijn ooghoeken niet helemaal kan ontwaren. Maar het zal wel heel leuk zijn geweest. Want ik heb mijn broer, wat dat betreft. Samen met zijn broer, Corey Keefe, heb ik het nou dan weer over. Een tweelingbroer, hebben ze ook veel meegedaan aan talentshows. En zo is zijn muziekcarrière, als het ware, van start gegaan.
0: Nou goed, dan gaan we maar door naar App.
2: Ja, dan ga je horen dat het geen doorgestoken kaart is.
1: Gaan we verder met gek doen.
2: Dus ja, maar waar gaan we naar Australië, team?
0: Ja.
2: Naar een jonge Australische zanger die razendsnel aan populariteit wint. En dat is Mac Geiger. En deze pas 21-jarige vent komt uit Queensland. Waar zijn ouders een boerderij runnen. En tijdens de vaak urenlange autoritjes, dat gebeurt dan wel eens in Australië, dat je lang moet rijden. Met zijn ouders werd hij gegrepen door de muziek van onder andere Travis Tritt en Alan Jackson en Tim McGraw. En zijn vader, daar komt die broer, zijn vader leerde hem een paar akkoorden op de gitaar te spelen. En vervolgens leerde hij zichzelf gitaar spelen middels instructiefilmpjes op YouTube. Dus nou ja, dit is geen doorgestoken kaart.
1: Dat is mogelijk.
2: Dus er zijn meer die het doen, broer. Recent verscheen van deze Mac Geiger een eerste EP met eigen nummers. En dat EP heet Walker Straight Line. En van die release gaan we nu luisteren naar het schitterende String By.

0: String by.
1: Mac Geiger. Onthoud de naam, denk ik.
0: Ik ga het onthouden.
1: Niet, zegt hij.
2: Hij is hem nou al vergeten, joh. Ja. We gaan door naar de volgende. Ja? Ja, ben je bekomen van de schrik?
0: Ik ben weer bekomen van de schrik.
2: Nou, dan pak ik hem maar gewoon lekker op. We gaan naar de volgende. En, Tony Triska, die kennen we, hè?
0: Ja.
2: Die kennen we. We hebben nog geïnterviewd in Rotterdam toen, een aantal jaar geleden. Die heeft in het COVID-19 tijdperk, toen iedereen thuis aan YouTube zat gekluisterd en de eigen slaapkamer niet uit mocht, heeft hij gewerkt aan...
1: Gitaarles.
2: Nou, hij banjoles, denk ik. Heeft hij gewerkt aan allerlei muziek wat op de plank lag. En heeft hij ook bekende nummers gepakt, arrangementen gepakt. En heeft hij dus een heel nieuw album van uitgebracht. En dat was Earl Jam. Maar hij had zoveel materiaal dat nu dit jaar, begin dit jaar, is Earl Jam 2 dus uitgekomen. Daar heb ik volgens mij al best alles een keer wat van gedraaid. Op die projecten speelt hij samen met andere artiesten waar ze nummers mee vertolken. En in dit geval is dat met een van de dames die bij mij de afgelopen, nou wat zal het inmiddels zijn, 4 jaar of zo, goed op het netvlies is gekomen. Sierra Farrell. En dan doen ze op een toch wel fenomenale wijze. Sierra Farrell natuurlijk de vocalen en Tony Triska op zijn fantastische banjo. Het hele bekende I Still Miss Someone.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Kanny?
2: Ja, ik kan.
1: Zit je klaar?
2: Volgens mij rijdt hij nog heel zachtjes.
1: Oh, ja.
2: En ik wil wel instappen.
1: Ik voel hem al een beetje heen en weer schudden, inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat ik in het begin van de uitzending zei, hè, ook best wel wat oudere artiesten en wat van vroeger meegenomen. En dat doen we nu ook met de Train Song. En het is natuurlijk jarenlang, denk ik dat ik mag zeggen, altijd de vaste item geweest van Harro als hij aan de beurt was om te presenteren.
2: Ja.
1: Maar ook ik ben een enorm liefhebber van de Loven Brothers, dus ik dacht laten we die gewoon weer doen, want Harro doet het niet meer elke keer.
2: Nee, niet elke keer.
1: En daar betekent niet dat we het... Toen durfde ik er niet aan te komen, want dan had ik het gevoel dat ik Harro in het vaarwater zat. Maar hij doet het niet meer, dus nou doe ik het lekker weer. De Loven Brothers met het overbekende en schitterende Wabash Cannonball.

0: Wat een geluidje, hè?
1: Nou.
0: Daar gaat hij in de verte.
1: Zo.
0: Met Charlie en Ira. Wie zal nou zeg maar sturen en wie zal nou de stoker zijn, vraag je dan af.
1: Dat vraag ik mij ja. wel af, ja. Maar als je deze twee zo hoort, dan denk je ook van... Ja, jongens, doen ze dat, dat treingeluid met een instrumentje? Of net als... Die
0: Boxcar Willie zit je aan te denken. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja. Boxcar Willie was helemaal briljant.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat dit wel een mondharmonica of zo is geweest.
1: Oh.
0: Ja, maar om dan zo'n geluid voort te brengen... dat je dus echt het gevoel hebt dat die stoomtrein door je achtertuin dendert... dat vind ik toch fantastisch. Ja. Gaat hij weer aan de kant?
1: Goed, we gaan weer naar een stukje live, want dat doen we vanavond graag. We hebben artiesten gehad en we hebben ze laten spelen bij ons. Tom Cherry en Hidde Voogd, een zanger-gitarist met een steelgitaar. Luister maar naar You Don't Love Me Like You Love I Love You.
2: Klinkt heel zweverig, maar het volgende liedje is geschreven voor mijn vriendin Bilge. En... over wat ik voor haar voel. Het klinkt heel treurig allemaal. Het klinkt ook misschien een beetje creepy. Maar het is heel lief bedoeld allemaal. 1, 2, 3...

0: Beste luisteraars, je luistert naar Countryland FM, de thuisbasis voor country muziek en Americana.
1: Goed, dat was dus Tom Cherry en samen met Hidde Voogd. En ze hebben een nummer van Johnny Cash, hadden ze.
2: Ja, prima, hè?
1: Ja. Julia's Gone.
2: Mooi nummer.
1: Maar jij weet meer te vertellen over de volgende app.
2: Ja, want wij gaan luisteren naar de Australische singer-songwriter Audrey Old. En dat schreef je A-U-L-D. En met haar maken we een uitstapje naar Tasmanië, het grote eiland helemaal in het zuidoosten van Australië. Daar werd zij geboren in 1964. Sowieso een mooi bouwjaar, lijkt mij. Kijk naast me. En ze zou vooral bekend worden als songwriter. Veel meer nog songwriter, veel meer nog dan zangeres. En zo schreef ze onder andere nummers voor Fred Eaglesmith en Mary Gauthier. En ook bijzonder, daar is hij weer, de brug. Ze gaf songwritinglessen aan gedetineerden in de San Quentin gevangenis in Californië. Waar een Johnny Cash ook optredens heeft verzorgd. Die volgens mij nog heel mooi op plaats zijn verschenen ook. At San Quentin. En dus dat heeft ze ook nog gedaan. Dat vind ik heel bijzonder. En ze gaat nu dus zingen over haar geboortegrond. En we horen dus Audrey Old met het nummer Tasmania.

0: Volgens mij een hele reis als we met z'n allen naar Tasmanië moeten.
1: Ja, een heel mooi eiland schijnt het te zijn. Ja? Mooi groen, heuveltjes, ja.
0: Kijk. Maar goed, we gaan er nog niet heen.
1: Nee.
0: We gaan denk ik naar...
2: Ik denk dat je een pakje brood voor onderweg moet meenemen.
0: Oh, ik heb normaal 4 sneetjes brood
2: bij. Oh, daar red je het wel mee.
0: Ja. Dus, maar goed, Jos... Jij bent weer aan de beurt.
2: Ja, we gaan nou iets heel... vind ik toch wel iets heel bijzonders moois krijgen. We gaan nu een instrument krijgen... wat we denk ik niet dagelijks in Countryland horen. Nou is Country niet dagelijks te beluisteren... maar ook niet wekelijks. Ja. Ook niet wekelijks. Nee, zeker niet. Dear Maribella en de Pickkickers. En ik heb ze vorig jaar een keer geïnterviewd. En dat hebben we toen destijds ook in Countryland laten horen. En ze hebben toen een belofte gedaan. Ze hebben namelijk wat Schotse roots in de familie zitten. Wat Schotse herkomst.
0: Ja.
2: En ze zijn in hun huidige woonomgeving in Amerika... zijn ze best wel nauw betrokken met een Schotse community. Daar doen ze ook Highland Games en weet ik het allemaal. Daar treden ze dan ook op. En dan zingen ze ook best wel Celtic songs.
0: Oei.
2: Nou, de jongste telg van de familie, dat is Chris, die is nog pas 14. Die heeft zich een instrument eigen gemaakt... wat je dus echt wel, denk ik... behoorlijk Schots kan noemen. En ze hebben toen beloofd dat ze daar ook een keer iets mee zouden doen... bij een opname voor een nieuw album. Het album is recent uitgekomen. Dat heet Red Goes With Everything. En daarop hebben ze een hele mooie versie opgenomen... van het bekende Schotse, oude song Wild Mountain Time. En die begint dan met wat ze zelf dan eigenlijk een beetje als grap promoten... met de bekende... Bluegrass Doedelzak.

0: Ja, maak je niet druk.
1: Het is, nee, ik ga wel naar huis. Zo.
0: Ja, dat,
1: ja, het is helaas alweer zover. Maar ja, I Wanna Go Home. Ja, de legendarische, mag ik wel zeggen, Bobby Bear. En we hebben het er net al even over terwijl het nummer speelt. Ik heb hem samen met onze vader in Alphen aan de Rijn gezien in 1900. Nou, iets in de 80 of zo is dat geweest, denk ik. En dan zaten we in een soort van, nou, net grote gymzaal, denk ik. Op de, denk, derde, vierde rij. Op een meter of 10 afstand van de man.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een herinnering, hoor.
0: Nou, dat, ja, zeker. Dat
1: fantastisch. Zeker. En dan zong hij onder andere ook dit nummer natuurlijk. En Detroit City. En,
0: oh, je kent ze ook allemaal.
1: Ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja, ja, alle ook, bekende, hoor, hits. Ja. Briljant.
0: Ja. Ja, ik zit even naar mijn lijstje te kijken. Alles is gedraaid.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dan ga ik even wat mensen bedanken eerst.
1: Oké.
0: Okay, ja. Jos van der Lely.
1: Oh, en, was hij er ook?
0: Ja, en Ab was er ook blijkbaar.
2: Ach, ja, toch.
0: Ja, ja, ja.
2: Met,
0: ja,
2: plezier.
0: Johan die heeft de techniek gedaan. Valerie heeft het videowerk gedaan. Mm. En Patrick, die was de fotograaf toen.
1: Oh, toen met de live opnames.
0: Met die live opnames.
1: Ja, ja, dat, ja, moet, ja, niet vergeten, ja, worden. Dat, ja, is voor, ja, voor de beelden straks op socials enzovoort.
0: Ja, ja, dat...
1: En dan hadden we nog een presentator.
0: Ja?
1: Ja, Tiemen, ja, ook weer enorm bedankt.
0: Oh, ik... Nou, dank
2: je was
0: wel.
2: Er ook.
0: Ja,
2: was,
0: ja,
2: er,
0: ja, ik was er ook, ja, ja, ja. Na vorige week, ja, toen was ik er niet. Nu wel weer, dus ja. Het is best weer even gezellig geweest. Volgende week, dan zitten Harro en Leen hier weer. Even rekening houden met... Je weet maar nooit, zeg ik maar even... En ja, ik zie weer een handje omhoog gaan. Dat betekent dat we weer bijna moeten afsluiten. En ja, luisteraars, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel. We hebben met heel veel plezier heel het programma gemaakt. En dat is ook wel te merken. Hm? Oh ja, ik moet nog twee artiesten nog bedanken. Tom Cherry en Hede Voogd. En natuurlijk... waar staat ze? Oh ja, Gebrich. Die moeten we ook bedanken voor het meedoen in onze uitzending. Ja, ik ga het afsluiten. Anders moet ik veel te veel verdienen.
2: I wanna go home.
0: Ja, dat was hem. Ja, ja, ja. Goed, luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
1: Tot de volgende week.

Nog steeds in de top 10 te vinden, de ex-nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet.

34 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Co Wetzel en Ella Langley. Hier is

maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Kelly Rowland, Hands Up. Twee uur lang met hits van the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

Play uit 2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is Chris Young.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Geboren als vierde van 12 kinderen in de Smoky Mountains van Tennessee, stond ze op haar 13e al op het podium van de Grand Ole Opry. Haar grote doorbraak kwam naast Porter Wagoner, maar ze wilde op eigen benen staan. Als afscheid van hem schreef ze I Will Always Love You, jaren voordat Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van maakte. Met klassiekers als Jolene, 9 to 5 en Code of Many Colors groeide ze uit tot veel meer dan een countryster. Sinds 1999 hoort ze officieel thuis in de Country Music Hall of Fame. Ze overleed op 80-jarige leeftijd.
0: Deze week Spotlight on
1: Dolly Parton.

0: Hey Dolly Parton. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here You Come Again, Even a Fool Would Let Go, and Think About Love. Hits from the heartland, the best in new country, met Luke Combs, Rethink Some Things.
1: Hold up, that good God almighty, ten of a body's got me all tore up.
0: New country, met Luke Combs, Rethink Some Things.

21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraak zingen voor Blake Whiten. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on Dead hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren en Lena featuring Chase Matthew. Hier is All My Exes. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

0: Jason Charles Miller is naast zijn solo carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraaksingle Digging in the Dust is deze week de Mighty Roadfuller.
1: Can't be

Play Top 10, een superprimeur en nog twee recurrents uit 2018. We gaan de tweede uur van start met het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Think As You're Drunk.

Jacob Hackworth in Hits from the Heartland and What Took You So Long op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier op in totaal 40 stations en streams in 7 landen met 11.

New country Americana of singer-songwriter Elke Week in the Dutch Barn. The other man, you hoorde Boas. Elke aflevering van de Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier is Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: drie duetten. Zijn eerste grote solo hit, Coetzal and Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Dit is Casey Musgraves.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: It's been a real long 335 days.

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Kenny Chesney in Carry On. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. De opvolger van Don't Tell On Me. Hier is Jason Aldean en Anytime Soon.

nummer 7 Country Airplay uit 2018 voor Chris Jansen en Drunk Girl. Hits from the Heartland, the best in new country. Nummer 17 deze week. Dit is de doorbraak single voor Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Alleen interne verschuivingen in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we geen nieuwe binnenkomers hebben. Op 10 blijft 10, Carry On van Kenny Chesney. En ook 9 is een zittenblijver, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vorige week 7, deze week 8, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. Stuiver gewisseld met Kane Brown, die van 8 naar 7 gaat met Woman. Drie plaatsen gezakt van 3 naar 6. Don't We van Morgan Wallen. En Boston van Stella Lefty gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. 4 blijft 4. Don't Tell On Me van Jason Aldean. En de grootste stijger binnen de top 10 is Chevy Silverado van Billy Zimmerman van 5 naar 3. 2 blijft 2. Be By You van Luke Combs. En dat betekent dat we het nog steeds op nummer 1 hebben. Voor de tweede achtereen volgende week. I Can't Love You Anymore van Ella Langley en

nieuw binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozy en Cowgirl en hits van de Heartland. De best new country elke week met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 13 momenteel in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Luke Bryan, Country As You Knows It. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2018 voor Jimmy Allen en Best Chart. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met het meer dan schitterende You Can Always Come Home van Alan Jackson. Het is trouwens de openingssong van Angels and Alcohol, zijn 15e studioalbum, wat op 17 juli jongstleden het daglicht zag. Een nieuw album van Alan Jackson, vol met nummers die teruggaan naar de oorsprong van de countrymuziek. Geen harde gitaren, niet veel uptempo, maar meer het ik leun lekker achterover en droom weggeluid. Begrijp me niet verkeerd, want hier is helemaal niets op tegen en het past perfect bij de rasartiest die Alan Jackson is. Muziek waarbij je vooral naar de teksten van de nummers moet luisteren, zonder dat de nummers worden overstemd door het instrumentale er rondom heen. En dan Myrna Lorraine Petrunca, alias Myrna Laurie, is van 1940 en komt uit Cloud Bay, Ontario, Canada. Haar allereerste liedje dat ze opnam was in 1954 op Abbott 16.743.

0: kiss him all the time.
1: Ja, en Billy Bacon en de Forbidden Pigs is een band uit San Diego en werd in 1984 opgericht te midden van de Zuid-California roots rockrage van de jaren 80, waarin Tex-Mex, R&B, rockabilly, pop en country hoogtij vierden. In 2000 kwamen ze met het album Pork Q, wat is uitgebracht op Swing Song. En dit is een van de songs.

Ja, best een leuk nummer hè, van Billy Bacon en de vermeerde Bidden Pigs, Tina Masfina. En dan Maartje Rebon en Full Circle hebben in maart 2013 het bluegrass album The Back 40 uitgebracht op het Rural Rhythm label. Het album neemt ons mee terug naar de muzikale roots van Maartje, ondersteund door zijn band Full Circle. En dat zijn Tim Rebon, Chris Wade en Zack Rambo, met ook nog een aantal speciale gasten. En op de schijf staan 10 songs, waarvan er 5 zijn medegeschreven door Maartje, waaronder Only You, Only You. En dat schreef hij samen dus met John Fontaine.

magnifieke stemmen van Maarten Rijboon en zijn Full Circle. En dan Patient Material van Casey Musgraves is een lichtvoetige plaat vol lome en dromerige liedjes. Het is de country waar ze in de Verenigde Staten gek op zijn, maar het is ook country die niet tegen de haren van de liefhebbers van traditionele Amerikaanse rootsmuziek hoeft in te strijken. Het album, met 14 tracks, verscheen recent van Mercury en bevat songs als Dime, Store, Cowgirl.

En Angels and Alcohol, dat schitterende nieuwe album van Alan Jackson, staat, zoals ik eerder al vertelde, vol met nummers die dus teruggaan naar de oorsprong van de countrymuziek. En ook dit project is, evenals alle andere albums, met uitzondering van Like Red on a Rose, geproduceerd door Keith Stiegel. Hier is When God Paint, ditmaal geen eigen song, maar geschreven door Troy Jones en Greg Becker.

En in juli 2006 verscheen er een album van Porter Wagner op Gusto. En op dit album wordt hij begeleid door de volgende muzikanten. Pam Gett en John Anderson, de vocals en de banjo. Larry Beard, Brian Sutton, de gitaar. Aubrey Haney, mandolin en fiddle. Gordon Mode aan de piano. Duncan Mullins, de basgitaar. En Tommy Wells, de drums. En ze brengen bluegrass, country style.

0: staan.
1: Ja, en dan Conscious Rednecks. Het is een nieuwe Canadese countryband die recent uitkwamen met One Shot at a Time. En de gelijknamige titelsong is een klassieker over een reizende ster die ten prooi valt aan alcohol. En brengt herinneringen terug van zoveel geweldige zangers die zich verloren aan de geestel van verslaving door de jaren heen. Met name een van de grootste countrystemmen aller tijden, Keith Whitley.
2: By the time he was 29, he had it made. With a song on the charts,

En voordat Joe Mavis een beroemdheid werd op de gitaar en daardoor een veelgevraagd sessiegitarist, namen hij en zijn vrouw Rose Lee heel wat mooie country duetten op. Voor veel liefhebbers is dat veel belangrijker dan de vingervlugheid op de gitaar. En The Parting of the Ways is zo'n duet opgenomen in 1955 voor Columbia.

En in onze drie luik vandaag drie liedjes van Eddie Rabbit. Zijn eerste contract kreeg hij in 1964 bij 20th Century Records. De jaren erna doolde hij wat rond en speelde met verschillende bands. In 1968 kwam hij naar Nashville en zijn doorbraak kwam in 1970 toen Elvis zijn song Kentucky Rain opnam. En ook voor Eddie Rabbit zelf lag de weg naar succes open. Met zijn licht geraspte stem en zijn voortreffelijke veelal eigen songs ging het hem voor de wind. Hij maakte platen voor Warner Music, RCA, Universal, Capitol en Elektra. En op een van zijn Elektra-albums, gewoon Eddie Rabbit getiteld, vonden we drie mooie liedjes. I Should Have Married You, hoorde u al? En de volgende heeft Erwin ook alweer klaarstaan. Love Me to Sleep.

Ja, een country superstar. Alan Jackson stond met Angels en Alcohol 1 week na de releasedatum, 17 juli 2015, al op de eerste plaats in de Billboard Country Album Charts en op nummer 3 in Billboard's Top 200. En terecht zou ik zo zeggen, want het is zonder meer een dijk van een album. Luister maar eens naar de zelf gepende gelijknamige titelsong.

0: make a perfect storm.
1: En u hoorde Ellie Louise met The Perfect Storm en Joe Stempley genoot in 78 van Red Wine en Blue Memories.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: ดู
1: ja, luisteraars, zoals u hoorde, kan ook Alan Jackson vlammen. Welkom terug met You Never Know. Een eigen song trouwens van Alan Jackson, die uiteraard komt van dat nieuwe album wat op 17 juli jongstleden is uitgekomen, Angels and Alcohol. En hij blijft hele herkenbare muziek maken en past zich niet aan ten koste van de commercie. Zijn trouwe fans zal hij met dit nieuwe album, getiteld Angels and Alcohol, op hun wenken bedienen. Maar de jongere garde country liefhebbers horen denk ik liever een iets wildere sound. Misschien dat dit nummer toevallig wel iets voor hen is. En voor iemand die al meer dan 20 jaar in de top staat, is het echter niet noodzakelijk om zich te bewijzen. Alan Jackson heeft zijn sporen dan ook ruimschoots verdiend. En dan gaan we naar Buddy Jewell. Hij heeft het classic album My Father's Country uitgebracht op het Lemon label, Buddy's nieuwe label. Eerder dit jaar tekende hij bij Lemon Records nadat hij tijdens een optreden Dave Moody van het label ontmoette. En op My Father's Country staan covers van Glen Gamble, Charlie Rich, Merle Haggard, maar ook Josh Morgan's In the Misty Moonlight.

En Dave McKnight is hier met The Crazy Things I Do. Het is een liedje wat komt van zijn album Saddle Up My Heart, wat hij in eigen beheer heeft uitgebracht.

En Frank Martin Gillian, niet meer de allerjongste, werd dit jaar uitgeroepen als Wildflower Arts and Music Festival winnaar. In 2014 als Keurvel New Folk Songwriter winnaar. In 2013 Songwriter Serenade winnaar. En vandaag is ze hier met zijn nieuwe single.

Ja, wat een bijzonder mooi nummer, hè? Please tell me, how do I live without you? Van deze Frank Maarten Gillian. Ja, en dan waren Smits grootste wens was om countryzanger te worden. Maar hij had de pech dat hij bij Sun onder contract stond. Want Sam Phillips die verbood dat. Rock'n'roll was in en bracht geld op. Maar hij werd wel als rockabilly artiest erkend. Het contract met Sun liep eind 50e jaren af. Daarna volgde een contract met Liberty Records en hier had hij de volledige vrijheid om zich als countryartiest te profileren. De periode 1960-1965 heeft dan ook een aantal mooie songs opgeleverd, zoals After the Boy Gets the Girl.

Ja, en Alan Jackson, die klinkt vandaag de dag nog geloofwaardiger en beter dan ooit. En heeft niet alleen als vertolker en formaat gewonnen, ook als songwriter heeft hij duidelijk meer waarde toegevoegd. En daarom is het zeker geen nadeel dat hij voor 7 van de 12 tracks verantwoordelijk is. In tegenstelling tot vele van zijn collega's staat hij daarmee op eenzame hoogte. I Leave the Light On is 1 van die 7 zelfgeschreven songs.

En vervolgens hebben we Jonathan Edwards van 1946. Hij werd geboren in Aitken, Minnesota. Het is een Amerikaans singer-songwriter en muzikant. En vooral bekend om zijn hitsingle Sunshine uit 1972. En ik begon, zegt hij zelf, op een gitaar van $29. En begon meteen met het oprichten van een band, het schrijven van liedjes en het leren van alle volksliederen uit die tijd. En ik vond het geweldig. Alles eraan was leuk en ik vond het heerlijk om voor mensen op te treden. En recent verscheen voor Rising Records zijn zoveelste album onder de titel Tomorrow's Child. En een van de songs hierop is This Old Guitar.

0: looks like it's me and you again. Yeah.
1: En Paul Overstreet, een songwriter, artiest en producer, verdient alle erkenning die hij maar kan krijgen. Hij arriveerde ooit in Nashville met een auto die hij van zijn broer had gekregen. Een koffer had hij niet, wel een wasserijzak met wat spijkerbroeken en voetbalshirts, 10 originele songs en een gitaar. En dromen, heel veel dromen over hoe fantastisch het allemaal zou zijn als hij eenmaal in de Big City zou zijn aangekomen. Nadat hij een aantal nachten in zijn auto had doorgebracht en zichzelf in leven had gehouden met wat aardappelsalade en daarna wat baantjes in fabrieken, vond hij dat het leven daar er helemaal niet meer zo mooi uitzag als bij zijn aankomst. Maar hij bleef zijn grote droom behouden en door zijn enorme doorzettingsvermogen en zijn geloof is het toch gelukt en wist hij zijn doelen te bereiken. En wat voor doelen. In 2006 kwam zijn album Forever and Ever Amen uit op Lucky Point. En van dit album hebben we gekozen voor Seeing My Father in Me.

En Sammy Kershaw die heeft op 9 juni het album I Won't Back Down uitgebracht op het Cleopatra label. En bij al onze optredens blijven de mensen vragen om nieuwe muziek en ze hebben best al een poos moeten wachten, aldus Sammy. Maar nu heb ik de kans gekregen om te mogen werken met Tim Yasu en de staf van Cleopatra Records. Hier is Grilling and Chilling, uiteraard afkomstig van dit nieuwe album.

En vervolgens hebben we Kenny Kozel. Hij is al bijna zijn hele leven bezig met muziek. Hij groeide op in Seattle. Zijn eerste kennismaking met countrymuziek ging via de band van zijn vader. En hij speelde zo'n 20 jaar gitaar en banjo, totdat hij de dobro leerde kennen, een instrument waar hij helemaal verknocht aan is geworden. Tegenwoordig werkt hij vanuit Fort Worth, Texas, en onlangs verscheen zijn nieuwe album onder de titel All the King's Men, wat hij in eigen beheer heeft uitgebracht. Hier is Kenny Kozel met As Long As She's Working.

Ja, en dit is nou typisch zo'n liedje voor alle line dancers. En op Greenville Records verscheen recent het nieuwe album van G.D. Sweeney. Onder de titel The True About Lies. En daarop vonden we Secret Lies.

En met zijn nieuwe album About to Get Real blijft Easton Corbin op de door hem ingeslagen weliswaar moderne weg doorgaan, maar niet zo ver dat hij leidt tot niet meer te herkennen countrymuziek. Hij volgt helemaal zijn eigen hoofdweg en heeft zichzelf hierin gevonden. En een van de songs op dit nieuwe album is de mooie ballad Like a Song.

Ja, en de Alan Jackson songs zijn mooie, niet spectaculaire, oerdegelijke country nummers die een blik in zijn binnenste toestaan. Hij is zijn belofte nagekomen, zijn missie om country te blijven maken. En 25 jaar later, he is still keeping it country. En met Jim en Jack en Henk gaan we dat prachtige album Angels and Alcohol afsluiten.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Jukebox met André van Overhagen.

Een hele goede avond op deze eerste zondag van september. Het is 1 september om precies te zijn. En u luistert en bent afgestemd op Crossroads Country Radio. En u luistert naar het programma Jukebox. Tot aan de klok van 11 uur ben ik natuurlijk bij. Natuurlijk kunt u gewoon traditiegetrouw vanavond weer uw countryverzoekjes aanvragen. En de rest vul ik aan met heerlijke country muziek. Natuurlijk, de verzoekjes zijn ook country. Kijk of te links en rechts nog wat nieuwtjes te melden zijn. Of nieuwtjes. En natuurlijk kijken we even hoe het weer eruit gaat zien. En voor de rest gaan we er gewoon een gezellige boel met elkaar van maken. Althans, dat is wel de bedoeling. Ik zeg een hele goede avond en fijn dat u er allemaal bij bent.

dat vreemd uitstapje van Tony Willet. Ja, die liet de formatie Pussycat natuurlijk jaren geleden al achter zich. En treedt nog regelmatig solo op. En in dit geval trad ze met dit nummer Live of the World op met Daniel Ray. Ja, we begonnen ook vanaf Nederlandse bodem met een nummer van Ilse de Lange, So Incredible. En dat is alweer even geleden natuurlijk, dat nummer. Komt af van haar vorige album. Wat eigenlijk bijna hetzelfde is als de titel van de plaat, Incredible. En het nummer natuurlijk So Incredible. Ja, ik moet u toch even vertellen dat... ik hoop het natuurlijk niet, want dat zou niet goed zijn. Maar ja, hoe zeg ik dat eigenlijk normaal? Ja, ik ben eigenlijk gebeld door het ziekenhuis. In verband met de broer van mijn moeder. Die, dat is mijn oom dus. Die is met spoed opgenomen. En aangezien die beste man door zijn kinderen een beetje in de steek gelaten is... heeft hij mij naar voren geschoven als, zeg maar, het contactpersoon. Maar het gaat dermate slecht dat er zomaar een belletje kan komen vanavond... dat ik de uitzending moet onderbreken en in alle ijl met mijn moeder naar Dordrecht moet. Ik hoop het natuurlijk niet. We hopen maar het beste van. Maar dan weet u, mocht dat onverhoopt gebeuren... er zijn er toch dingen even belangrijker op dat moment als Crossroads Country Radio. Ja, en over ziek worden... daar weet de volgende zanger natuurlijk heel veel van. Afgelopen... ja, wat was dat? 22 augustus of 23 augustus, vorige week vrijdag dus... had hij zijn laatste optreden in of tijdens het Country Festival in Torren. Vanwege gezondheidsredenen moet hij stoppen met het zingen van country muziek. Wat hem heel erg veel pijn doet en hij was ook zichtbaar geëmotioneerd. Maar lieve Fred... wij sluiten jou in onze familie en wij vergeten je natuurlijk nooit. We hebben jouw muziek en zullen dat ook voor altijd blijven draaien. Want wij gaan luisteren naar een van jouw beste nummers, vind ik zelf. She's Not Crying Anymore.

Laten maar naar Rosanna's met Lasso You. Ze zal die touw maar hè, om je middel gooien. Je weet het allemaal niet, maar het eerste verzoekje, dat weet ik wel, komt af van Marjolein. Die gisteravond nog volop heb zitten genieten tijdens de Dick's Picnic. Wat voor de 10e keer gehouden werd gisteren en vandaag in de boomgaard van... van wie is dat ding eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kan je terugvinden op zijn website. Van het ministerie. Maar welk ministerie? Moet je me niet vragen. Ik zeg het al. Kijk even op zijn website. Maar in ieder geval, daar traden in ieder geval op. Natuurlijk de gastheer Dick van Altena, Hilde Vos. En natuurlijk ons eigen Colonel Hammonds voor. En die laatste is aangevraagd door Marjolein. Met de nummer Hier Komt.

Ja, het blijft een apart groepje. De dames van de Pistol Annie's. En het komt af van hun onlangs verschenen album Annie Up. En u hoorde Love by Working Man. Ja, de volgende artiest die ik ga draaien op verzoek van Miranda, voor die stoere DJ, zegt ze. Ja, die heeft ook nog niet zo lang geleden een nieuw album uitgebracht. Staat inmiddels ook in onze playlist. Daar kunt u ook gewoon alle nummers van aanvragen. En dat is natuurlijk good old Vince Gill. Die heeft een album uitgebracht. De naam Baker Field. En daarop speelt en zingt hij nummers. En dan wordt hij bijgestaan door Paul Franklin op pedal steel. En er zijn nummers op dat album die instrumentaal voor de rest buiten die pedal steel helemaal door Vince Gill zelf zijn ingespeeld. Dus toch een duizendpoot deze Vince Gill. Maar Miranda vroeg om een wat oudere nummer. En daar heeft hij een dame voor uitgezocht. Niet zomaar eentje, Patty Loveless. En zij vertolkte samen het hele mooie Whenever You Come Around.

Ja, Ricky Pangerero met Kalua Mopikir. Ja, hoe vindt u mijn Indisch? Ja, ik heb in ieder geval één luisteraar heel blij meegemaakt, want ik zag links en rechts berichtjes voorbij komen en Paula stuurde een berichtje. Ja, ze zegt, dat vind ik zo mooi. Nee, als ik dit nummer hoor, dan dat brengt me weer terug aan het gevoel. En het samen zijn met mijn vader en moeder, die vonden dit ook heel erg mooi. Ja, de volgende verzoek, daar zit ook nog een verhaaltje aan vast, want de verzoekaanvrager die noemt zijn oude collega's Old Hippie. Dat is gelijknamig aan de titel van het nummer wat de Bellamy Brothers gaan spelen en zingen. Maar aangezien hij zelf van hetzelfde bouwjaar ongeveer is als zijn oud-collega's, is hij zelf ook een beetje een old hippie, of niet Roel? Hier zijn de broertjes Bellamy. MUZIEK

0: Ja, u kent het nu, dit nummer natuurlijk in veel variaties. En, van origine is die natuurlijk van Poco. Die draaide ik volgens mij afgelopen donderdag in mijn andere programma Moonlight. Ja, Colonel Hammondsfoor heeft hem op zijn laatste album staan, Acoustic and More. En natuurlijk ja, de bekende Emmylou Harris met 1000 Cent. Die nummer ook mooi vertolkt hebben. Mooi nummer. Maar dit waren de Country Sisters. Volgens mij komen ze uit Tsjechië. Komen nog wel eens in Nederland tijdens de Western Experience. Vorig weekend waren ze nog op een festival in België, heb ik gelezen. En treden zo ja, meerdere malen op door Europa heen. Ja, en iemand die bij ons optreedt, die gaat dat vanuit een andere locatie doen. Ik heb het over DJ Paco, oftewel mijn naamgenoot André. Die zit met zijn, ja, met zijn Gusta lekker op een vakantieadresje. Ergens hier heel ver vandaan. En daar zitten ze toch knus saampjes te luisteren naar Crossroads Country Radio en naar het programma Jukebox. Zij vragen een verzoekje aan voor alle country dancers van de East Side City Line Dancers van Piet en Anna Meulendijks. Zij vroegen speciaal het nummer van Alan Jackson aan. Alan's tribute to George Jones.
1: He said, I love you till I die.

zover is het volgens mij nog lang niet hoor. Ik weet niet hoe dat nummer erin komt, maar... Ja, de Little Drummer Boy, maar we gaan gewoon een Yellow Rose doen van Heidi Hawk.

Ja, dat is lekkere muziek, zoals ze dat zeggen. Heidi Hawk hoorde u met The Yellow Rose. En vergeef me het vorige nummer. Ja, we gaan een verzoekje doen. Een verzoekje van onze Duitse luisteraar, of luisteraarster, uit München vandaan. En dat is natuurlijk Petra, een van de vaste luisteraars van Crossroads Country Radio. Die vraagt voor haar vriendin hier in Nederland, Truus, een nummer aan van South Mountain. En niet zomaar een nummer, nee. Want South Mountain is uitgekomen met een nieuw album onder de naam South Mountain Café. Er staan een aantal hele mooie tracks op, waaronder deze aangevraagde Georgia.

Ja, ik hoorde hem gisteravond natuurlijk zingen in zijn boomgaard van het ministerie. Klinkt wel interessant, boomgaard van het ministerie. Ja, en hij zong daar genoeg protestsongs. Want deze Dick van Altena is er natuurlijk nog steeds niet over uit dat die Berlijnse muur in Gelderland geplaatst is. De ziel van het land doormidden gesneden. Oftewel, de Betuwe lijn. Nou, u hoorde een projectje van hem. Dat hij samen met Sandra van Rijs had. Heeft een aantal albums uitgebracht met een zevental nummers. Met een aantal artiesten, waaronder een van die artiesten Sandra van Rijs. En het albumpje heet Vaya con Dios and More Favorites. Volgens mij, uit mijn hoofd, kost die 7,5 euro. Is via zijn website te bestellen. En de al overbekende Walk Right Back draaide ik. Ja, iemand die wat meer problemen heeft. Of problemen. Nou ja, gewoon haar stem kwijt is. Dat is Linda Ronstedt. Ik heb daar afgelopen donderdag al over bericht in mijn programma Moonlight. Linda Ronstedt die lijdt namelijk aan de ziekte van Parkinson. En volgens de zangeres kan ze door deze ziekte geen noot meer zingen. Dat zegt de 67-jarige Ronstedt in een interview in het tijdschrift RRRP. Dat volgende week wordt gepubliceerd. Volgens Ronstedt kreeg ze de diagnose 8 maanden geleden te horen. En daarmee werd voor haar het mysterie verklaard waarom ze niet meer kon zingen. Zo zegt ze in het interview. De zangeres beweegt zich voort met behulp van een stok en een rolstoel voor de langere afstanden. Ja, toen de neuroloog zei dat ik Parkinson had, was ik compleet in een shock. Dit had ik in geen miljoen, geen miljard jaar verwacht. Ronstedt won 11 Grammy Awards en heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. En één van haar grootste hits is natuurlijk The Blue Bayou. Nummer van Good Old Roy Orbison.

Ja, klanken van Gord Bamford en was op verzoek van Mario Lijn. Disappearing Tail Light, dat was waar u naar luisterde. Ja, onze collega en zijn vrouw, Gusta en André, zitten nog gezellig buiten, denk ik. Want er schenen goede temperaturen te zijn. Veel goed weer hier op Cap Blanc, zegt hij. Ja, vragen voor Ad en Corrie een mooi nummer aan van Kenny Rogers. Buy Me a Rose. En Kenny wordt daar bijgestaan door in ieder geval Alison Krauss en ene Billy. Maar dat kan ik net niet zeggen.

Evan O'Donnell met I Waltz You Home. Ja, nummeren waar mijn collega DJ Willem voor zijn programma Stepside naar op zoek was, maar hem niet kon vinden vanwege een verkeerd kommaatje, om het zomaar in te vullen. Maar uiteindelijk is die gevonden. En dat gaf mij weer een bruggetje om naar het volgende verzoekje toe te gaan. Want ja, ik was laatst Moonlight aan het draaien en toen vroeg een lieve vriendin Paula aan mij, heb je ook de Whispering Hope van Skeeter Davis? Ik zei nee, ik heb gekeken, maar die heb ik er niet. Maar ik kan wel zorgen dat ik hem in de lijst kan zetten. En dat heb ik dus gedaan vorige week. Maar goed, toen was Paula er niet op donderdag. En vandaar dat ze vandaag voor haar lieve vrienden dit nummer aanvraagt. Ze zegt voor vriendin Hattie, die in het ziekenhuis ligt en gedotterd gaat worden. En Ellie, die een kanjer van een knokker is. En verder voor iedereen die deze dag of deze song hoort. Ikzelf heb steun aan deze song. En als ik het soms even moeilijk heb, dan beurt deze Whispering Hope mij weer helemaal op. Nou, voor al die mensen, speciaal van Paula van de Stad, die een klein beetje hoop kunnen gebruiken, dit speciale nummer.

Een van mijn favoriete nummers kan ik u wel vertellen. Dat was natuurlijk Rick Trevino met dat hele mooie In My Dreams. En volgens mij heeft de Mavericks ook een variant op dit nummer. Maar zeker niet op het volgende nummer. Want dat is van origine van degene die het geschreven heeft. Dat is Lionel Richie. We gaan luisteren naar Easy samen met Willie Nelson. En dat is allemaal op verzoek van Miertje.

0: South Mountain, hierbij gestaan door Todd Nolan. En was op verzoek van Birdie, en of ik deze speciaal voor Petra Hasselbeck wilde draaien, oftewel onze Petra aus München. En ik draaide Tears Won't Dry in the Rain. Ja, ik heb u er al over verteld dat ik gisteren aanwezig was tijdens de 10e Dick's Picnic in de, ja, in de boomgaard van het ministerie. En ja, bijna op het einde, in ieder geval voor het laatste blok dat Dick van Altena ging doen met de Colonel Hammonds IV, vergat de geluidsman de muziek aan te zetten. Dus, wat dacht André, die had natuurlijk weer zijn bluesharpjes bij zich, in de hoop even mee te kunnen doen. Maar ja, dat geluk was er even niet. Maar ja, ik dacht van, nou dan zorg ik maar even voor wat pauzemuziek. Dus ik stukje in gespeeld van Once Upon a Time in the West. U kent dat wel, hè? De soundcheck. Of de soundtrack, moet ik zeggen. En daarna kwam een gouden ouwe. En het leuke was, iedereen herkende dat nummer nog en zat uit volle borst mee te zingen. En ik zag op een afstandje Dick van Altena heel genietend te kijken. En die gaf me een knipoog. En ja, waarom was dat? Omdat ja, op een van die albumpjes met zevental nummers dit nummer ook ten gehoor is gebracht. Samen met Corazonne. En ja, welke dat is, dat gaat u nu horen.
1: En dan nu, André's Country Klassieker.

dat laatste was natuurlijk jammer, dat hikje erin. En natuurlijk bij het vorige nummer van Dick van Altena samen met Cor Sanne. Ja, mijn excuus. Ik zei het net al tegen Miranda. Was zo gefocust op de telefoon dat ik vergat het knopje van de microfoon uit te doen. En zo zie je maar dat het allemaal live is wat we aan het doen zijn. Maar goed, ik had verteld natuurlijk over dat Dick's Picnic. En daar zit je toch met een groep hele leuke mensen samen die allemaal gek zijn van country muziek. En zo raak je aan de praat en zo praat je over muziek. En zo heb ik een hele aardig stel mensen leren kennen. Jan en Els Hek. En die hebben me een paar nummers toegestuurd van John Fogerty. Want toen hij stopte met zijn CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival, is hij natuurlijk op de solo tour gegaan. En ja, dat was begin jaren 70. En toen kwam er in 73 kwam zijn eerste album uit. En daarvoor heb ik de Jambalaya opgezocht, die ik mee ook namens, of met dank aan Gerard van Rossum, via Jan Hek heb gekregen. Echte country, zullen we maar zeggen.

Acoustic and More is het nieuwe album van Colonel Hammond's Four. Met mooie songs aan de keukentafel met smaak geselecteerd. Maar ook soms aangevuld met een beetje elektrisch. Acoustic and More is een aanrader.

Ja, dat waren de Colonel Hammond's Forum met Angeline. En ja, komt natuurlijk af van dat Acoustic and More. Het album wat onlangs verschenen is. Was op verzoek trouwens, dit nummer van Mario Lijn. En ja, ze zeggen mooi nummer en draai maar voor iedereen. En de voorganger, welke was dat? Ja, natuurlijk van Vince Gill. Die was op verzoek van Hattie en die zei ook nog een hele goede avond. Jij natuurlijk ook, Hattie en Henk. Allebei een welgemeend goede avond. En leuk dat jullie ook weer zitten te luisteren. En ja, we hebben ook een knappe opa in ons midden. Die heet Piet. En ja, hij zegt voor alle chauffeurs van TCR, morgen begin ik weer. Vakantie voorbij. Voor mij en mijn liefie Ria. Nou, dat treft Piet. Voor mij is mijn vakantie ook voorbij morgen. Ik moet ook weer beginnen. Mag weer om 6:55 klaarstaan voor het clubje. Maar jij vroeg ja, voor al die chauffeurs. Ik denk niet dat er veel luisteren hoor. Maar Dolly Parton aan met Your Love Lift Me. Higher and higher and higher and higher. Als dat gaspedaal maar niet steeds dieper gaat.

Ja, is dat mooi of is dat niet mooi? Vince Gill, ik had het u beloofd, begin van de uitzending natuurlijk. Van zijn nieuwe album komt dit af, Bakerfield. En het nummer Holding Things Together, samen met Paul Franklin, de pedal steel speler. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld, ja, al die instrumenten, die andere snaarinstrumenten op de pedal steel na, zijn allemaal door Vince Gill zelf ingespeeld. Ja, en over gitaar gesproken, wordt natuurlijk wel gezorgd dat we up-to-date blijven met de muziek. Zo heeft Glenn Gamble een nieuw album uit, onder de titel See You There. En waarschijnlijk weet u wel dat een van de grootste hits van Glenn Gamble natuurlijk die Rhinestone Cowboy is. En die heeft u natuurlijk op in uw oren zitten, zeg maar, de melodie. Maar op zijn nieuwe album See You There, daar staat een versie, zo heeft u hem nog nooit gehoord. En die laat ik u hier nu in Jukebox bij Crossroads Country Radio voor het eerst horen.

0: Ja, Mr. Alan Jackson met Sunday. En die was op verzoek van Paula. En dat voor alle Alan Jackson fans of liefhebbers, hoe je ze noemen wilt. En natuurlijk voor haar eigen lief, zegt ze erbij.
1: Dit is het weerbericht.
0: Ja, ik weet niet of u uw zomerjurkje of korte broek al ingepakt heeft. En de winterkleren alweer tevoorschijn heeft gehaald. Nou, u kunt het zomerjurkje gewoon weer tevoorschijn halen. Want het wordt nog even mooi weer deze week. In ieder geval vanavond blijft het overwegend bewolkt. Met in het noorden en oosten af en toe wat regen. En komende nacht daalt de temperatuur naar 14 graden aan de kust. En 10 graden verder landinwaarts. Morgen trekt over het noorden van het land veel bewolking. De noordoostelijke provincies maken daarbij kans op een beetje regen. In de rest van het land is het droog met in het zuiden periode met zon. Het wordt 19 of 20 graden onder de bewolking in het noorden tot een graad of 22 graden in het zuiden. Daarbij staat een matige, vrij krachtige westenwind. In de avond neemt de neerslagkans af en blijft het overal droog. Dinsdag wordt het iets warmer met een maximaal rond de 22 graden in de kustgebieden en 25 graden in het zuidoosten van het land. Het blijft zo goed als droog met een afwisseling van stapelwolken en zon. Woensdag is er in de vroege ochtend kans op mist. Daarna neemt de hoeveelheid zon flink toe en stijgt de temperatuur naar een graad of 26. In het zuiden en zuidoosten kan het plaatselijk 28 graden worden. Alleen op de Wadden is het met een 24 graden wat minder warm. Donderdag kan de middagtemperatuur nog een graad hoger uitvallen en zijn er zonnige perioden. De dagen daarna neemt de bewolking weer toe en stijgt de kans op een enkele bui. Het wordt iets minder warm, maar het blijft waarschijnlijk zomers. Nou, dat is een prettige vooruitzicht. Vooral als je van je werkgever een bus toegewezen krijgt zonder airconditioning. Dus er zullen nog wel wat harde woorden vallen van de week. Maar goed, laten we het hebben over Lonely Love. Hier zijn de Two Tones zo stil. Lonely.

Ja, zoals de jingle al zei, eentje uit de oude doos. U kent natuurlijk de klanken van de Everly Brothers. Die hadden er een grote hit mee. Maar deze was in uitvoering van Connie Smith. Ja. De liefhebbers van Tim McGraw komen van de week ook aan hun trekken. Want hij is van de week te zien bij RTL 4. Op woensdag 4 september precies te zijn. Dan is hij te gast bij... vergeef me als ik haar naam verkeerd uitspreek. Want ik vind het een beetje een vervelende naam. Bij Ellen DeGeneres. Als ik dat goed zeg. DeGeneres. Op RTL 8 in ieder geval. En dat is vanaf 10:50. En wel onder voorbehoud staat erbij bij het berichtje. Dus woensdagavond 4 september te gast bij Ellen DeGeneres op RTL 8 vanaf 0:40. Tim McGraw. Ja, die had onlangs nog een aardige hit met de Southern Girl.

good old Hans Venneman, leadzanger en gitarist van The Colonel Hammonds IV, met zijn solo projectje Feels Like Coming Home, en dat op verzoek van Marjolein. En ja, ik zit even te denken. Oh, dat kan ik trouwens wel zien. Want ik zat even te denken, hoe heet die dat album ook weer? A Fully Proud. En dat heeft alles te maken dat Hans, een groot fan altijd is geweest van de Major Dundee Band. En hij is trots dat hij die mensen, en met name Dick van Altena, heeft mogen kennen. En dat hij het een en ander geleerd heeft van de oude rot uit het vak. Goed, nog een verzoekje van Paula. En ze zegt, omdat ik dit een heerlijk nummer vind en zo voor het slapen gaan aan iedereen opdraag. En ook aan jou, André, wil ik jou bedanken voor weer een knaller van een gezellige avond. Hier is Daryl McCall met Dreams of a Dreamer.

Ze komen allemaal voorbij. Rij aan rij, bumper aan bumper. De mooiste verzoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox.

speciaal voor al mijn Indische country vrienden. Dat was Tatowi Yahia met Ballada Palau. Heb ik dat goed uitgesproken, Paula? Ja, nou, dat valt allemaal niet mee, die buitenlandse talen. Misschien dat ik toch eens een LOI-cursus moet volgen. Ja, alle gekheid op een stokje. U ziet dat de tijd inmiddels aardig doortikt en we alweer aardig richting de klok van 11 uur gaan naar het einde van deze jukebox. Maar ik heb nog wel een paar mooie nummers klaarstaan. De verzoeklijst is leeg. Mocht u nog een verzoekje willen aanvragen, dan kan dat nog heel snel. U heeft nog enkele minuutjes de tijd, want dan gaat de verzoeklijst dicht. En in die tussentijd draai ik een mooie van Keith Whitley. U kunt er natuurlijk ook een lijndance op maken. Dus ik zou zeggen, zet de salontafel nog mee van de kant, de stoelen aan de kant, want hier is Till a Tear Becomes a Rose.

Zac Brown Band met Better Day. En dat op verzoek van Hans Boeletje. Die u aankomende dinsdagavond weer kunt horen met zijn nieuwe European Country Music. Maar in dit geval, zoals u, als u een oplettend luisteraar bent. De eerste dinsdag van de maand gaat om een opname. Dus Hans heeft het van tevoren opgenomen. Ik weet niet, Hans, als je nog wakker bent, laat nog even weten. Zijn er nog specialiteiten in je programma? Heb je nog een artiest van de week of een cd van de week? Hoor ik graag nog even. Dan gaan wij intussen nog even een verzoekje draaien van Paula. Die denkt om nog even terug te denken aan het waanzinnige weekend van Torren. Wat was het weer super daar. En op naar volgend jaar. Ja, ik wil toch graag nog even Amber Digby horen. Dan kan ik mooi wegdromen bij een cowboy loving night.

Ja, de Cowboy Loving Night. Ja, en ik had het over het programma van aankomende dinsdag, het programma van Hans Bullet. European Country Music staat aankomende dinsdag in het teken van de DCMA Award Gala 2013. Want deze DCMA houdt zondagmiddag 8 september alweer voor de 29ste keer het DCMA Award Gala. Tijdens dit gala worden de prijzen uitgereikt voor de beste Nederlandse country act, beste band, zanger, zangeres, etc. De awarduitreiking wordt traditiegetrouw omlijst met een keur aan live country muziek. Dit jaar heeft de DCMA-bestuur weer een kwalitatief uitstekend programma in elkaar weten te draaien. Een mix van bekende geluiden, maar ook nieuwe geluiden, al dus het bestuur. Ook nieuw is het gala, na vele jaren is verhuisd naar een nieuwe locatie. Theater Den Bolder in Waspik. En dat ligt in de buurt, als ik het goed heb, van Tilburg, Kaatsheuvel, daar in die hoek. En de volgende act zullen acte de présence geven, Savannah. Veelvuldig winnaar van diverse awards, waaronder Electrisch Country Band van het jaar. En Savannah, al sedert vele jaren een van de meest prominente country bands van Nederland, staat garant voor veel succesvolle cd's. En treedt na bijna 23 jaar nog steeds veelvuldig op in Nederland en Europa. En natuurlijk de Chains of Key, eveneens veelvuldig award winnaar van het trio van het jaar. Chains of Key is van de meest optredende country bands van Nederland en maakt vorig jaar in de VS een zeer goed ontvangen dubbel cd onder de naam When Music Calls My Name, met zowel een akoestische cd als een elektrische. Nou, en wat meer ins en outs hebben, omdat hij nog iets dichter bij het vuur zit. En ik zou zeggen, gewoon even luisteren aankomende, ja, wat zou ik zeggen, dinsdag, hè, gewoon. Ja, ik draai er nog een van de Chains of Key, zo vlak voor het sluiten van de markt. Hier is Step in Your Mind.

nieuwe single van Kaylee Leith, Born Ready. U hoorde het, zij kondigde hem zelf aan. En we zitten 2 minuutjes over de klok van 11. En ik heb nog een schuld in te lossen. En dat is een speciaal nummer met een speciale gedachte. Maar dat ga ik u lekker niet vertellen. Want, ik zeg altijd,

Ja, dat was het dan weer voor vanavond. De jukebox van zondag 1 september 2013. Ik hoop dat u genoten heeft. En mocht u vrienden, vriendinnen en weet ik veel het programma hebben gemist. Bij uitzondering vandaag, want ik kreeg een melding dat er een aantal mensen hadden willen luisteren vanavond. Maar het niet konden horen in verband met andere calamiteiten, bezigheden, etc. Per uitzondering komt deze uitzending vanavond nog op Facebook te staan. Via een downloadbestand. Dus mocht u het programma terug willen horen, dan moet u zich gewoon even aanmelden als vriend bij ondergetekende. Of via iemand die wel vriend is, dan kan die gedeeld worden. Maar in ieder geval, daar staat een linkje, komt er te staan. En kunt u het programma zo even binnenhalen. En kunt u nog eens een keer naluisteren of terugluisteren als u dat leuk vindt. Nou, voor de rest zeg ik, morgenavond kunt u luisteren naar het programma Keijnlands Country Time van DJ John. Die dan even voor 2 weken dan voor de laatste keer is. Want hij gaat 2 weken op vakantie. En dinsdag natuurlijk het programma European Country Music. Met daarin de bijzonderheid de DCMA Gala van volgende week zondag. Nou, rest mij u gewoon een hele prettige week te wensen. Een goede nachtrust. En ik hoop u aanstaande donderdag weer te mogen begroeten bij een nieuwe Moonlight. Ik zeg wel rusten. Slaap lekker. Dag hoor.

En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.

As we get older, it gets easier to say, not today.